Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. De nummer.

0: NPO.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Irma. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met 1 file. Uiteraard bij de Zuurhofbrug, daar het alweer een beetje spaak loopt van Rotterdam naar de Europoort. Dat is voor de Zuurhofbrug. Kwartiertje, het wegdek daar slecht. Je wordt daar over de vluchtstrook geleid. En dan is er nog een melding vanaf het spoor. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem, daar rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. Dat duurt tot ongeveer 8 uur vanochtend.
0: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
2: Yes!

Men zin, wat is dit mooi.

0: We zijn voorbij de start, maar we zijn nog niet aan het eind van het begin.
1: Het is tijd, Marcel in de morgen.
2: Stemmen NL.

0: Jeroen van der Graaf en Beter Af Alleen. Donderdagochtend even horen hoe je erbij zit. En dat doen we met het volgende een soort spelletje. Is het een hard of zacht? Je mag even laten weten met het woordje hard of zacht waar je zin in hebt. Muzikaal gezien, heb je zin in een rustig liedje om wakker te worden? Dan heb ik Stef Bos.
1: De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en te vergeefs, zolang ik leef.
0: Stef en papa. Mooi liedje. Liedje wat het ook altijd goed doet in de top 1000. Maar ik heb ook nog een lekkere harde plaat voor de liefhebbers voor deze donderdagochtend. Namelijk Frans Teunis van de Nachtroven met De Nachtvlinders. Shang on the gang. Maar dan een beetje reggaeton. Laat het weten. Waar heb je zin in? Stef Bos met papa. Of wordt het Fransje Teunis met De Nachtvlinders en Shang on the Gang. Dat is hard. Dus het woordje zacht of hard in de NPO luisteren.

0: Hey, Clippy. Ja, goedemorgen. Mazzel, klaproosje, tinea-schoonheid. Yo. Hey, daar is die weer, hè. Drinkiepension tour richting locatie A. En de tankje heeft er weer zin aan, Mazzel.
1: Mooi.
0: Oh, lekker warm loopje, Hattie. Heerlijk. Hey, Mazzel, donderdag 8, 10, 26. En dat is een mooie dag.
1: Ja.
0: Weet je waarom?
1: Nee.
0: Het regent. Ja, lekker. Eindelijk hebben we wat neerslag gehad. En wat hebben we nog steeds nodig, hè? Hey, ik ga je wel naar het golfbandje. En we gaan even de Greens een najaars spuitbehandelingetje geven.
1: Oh.
0: En dan gaan we koffie drinken.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk dan door naar locatie B.
1: Oké. Okay.
0: Maar we gaan eens eventjes bekijken hoe het allemaal gaat. Ik zeg voor de donderdag, Marcel.
1: Ja.
0: Een hele mooie piratenklappertje van de Mavericks. Ik zeg die Tom Gluppy. Afkrijpen
1: en
0: droogzwaaien.

0: 8e inderdaad, zoals Paul al zei. De 8e van oktober. En de ochtendshow is hier voor deze donderdag. Altijd een lekkere dag, vind ik. Donderdag, heerlijk. Kan er nog lekker veel gebeuren. En het weekend staat ook al redelijk voor het deurtje. Dat nadert. En voor menig een misschien ook wel de vakantie. Want volgende week is natuurlijk voor een deel van het land herfstvakantie. Ook voor onze tieners.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, last day is dit voor jou. Ja. Laatste dag even. En dan heb je gewoon, nou, bijna anderhalve week heb jij even geen radio.
1: Nee, inderdaad.
0: Als je de weekend erbij rekent, dan ben jij er pas maandag over een week. Dat is echt anderhalve week is dat.
1: Ja.
0: Lekker, man.
1: Ja, dat is wel even lekker.
0: Heerlijk.
1: Maar ik vind het ook wel weer jammer dat ik er volgende week niet bij ben, hoor.
0: Ach ja, het zijn maar duizend nummers. Nee, dat valt best mee. Ja, dat snap ik wel. Ja. Het is wel een hele gezellige week.
1: Het is een hele gezellige week. En je weet het, ik hou van gezelligheid. Maar ja, schoonfamilie, vakantieverplichtingen. Dus ja.
0: Ja. Nou, ze konden mij de rambam krijgen, de groeten.
1: Oh ja.
0: Ja, ik sta wat anders in de wedstrijd, maar ik ben niet zo'n gezellige jongen.
1: Nee, ja, dat weet ik. Dus ja, ik vind vakantie ook wel weer gezellig. Dus ja.
0: Ja, is het ook. Is het ook. Nou ja, ik ben blij hier volgende week te zitten. Sterker nog, zondag al, jongens. Ik zat ook te rekenen gisteren. Ik zat in mijn studiootje gisteren eventjes nog een beetje. Ik denk, ik zit nu gewoon aaneengesloten elke dag op de radio. Want zaterdag hebben we het piratenuurtje. Zondag op de bok. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, je kan gerust zeggen, deze dagen, the hardest working man in showbiz.
1: Hey. Nou, inderdaad. Dat klopt.
0: Kost klauwen met handen.
1: Klauwen met handen, ja.
0: Ja, mij dan, hè. Dus kijken wat het allemaal kost. Kilometers, hè? Kilometers. Iedereen bedenkt dat ik hier met bakken vol geld thuis kom. Nou, ik zou je zeggen, met schip met geld hebben ze het dan wel eens over. Dat mag komen. Maar dat past bij mij niet door dat vaartje. Dat grachtje wat ik voor huis heb.
1: Mijn vader zegt altijd, bij de NPO zijn er maar heel weinig mensen die heel veel geld verdienen.
0: Uiteindelijk wel, hè?
1: En dat zijn de hele hoge piefjes.
0: Ja.
1: De baas van
0: maar
1: de NOS
0: is het overal
1: en de baas
0: zo,
1: van de NPO. En dan is het.
0: Ja, maar dat is bij de commerciële is dat ook, hoor.
1: Ook zo, ja.
0: Dat klinkt allemaal heel mooi, maar dan moet je echt. Maar dan moet je uit Hardenberg komen en een ochtendshow 20 jaar hebben gedaan. Dan,
1: dan ben je ook zeker winnen.
0: Ja, nou, dat denk ik ook wel, ja. Nou, dat maakt ook allemaal niks uit. Iedereen krijgt wat dat zich toebedeeld wordt. Ja. Uiteindelijk. Hè. We gaan de ochtendshow beginnen, jongens. Het is een mooie voor donderdag 8 oktober. De dag dat koningin Maxima vandaag de appeltjes van Oranje uitreikt. Dat zijn de prijzen van bijzondere projecten die mensen helpen of samenbrengen. De winnaars die krijgen ieder, let eens op, 25.000 euro. Lekker. Het is landelijk lief en leeddag. Een dag waarop we iets meer moeten omkijken naar onze naasten en onze buren. Letterlijk onze naasten. En dat is vanavond de 61ste Gouden Televisiering. We bellen later deze ochtend met Hendrik Jan Bukkers, want hij maakt kans met zijn cast op maar liefst 2 prijzen vanavond.
1: Nou, met de cast 1 prijs.
0: Ja,
1: en als zichzelf, zeg maar, hij is ook nog genomineerd voor beste acteur.
0: Ja, we hebben het hier over het prachtige Avrotros-programma, dramaserie Woeste Grond. Daar later meer over. We gaan maar eens even beginnen, jongens. 6:15.

0: voor 6:30. Het is nog nacht, jongens. Het is nog nacht in de landen. Wij spelen het volgende, hard of zacht.
1: Hard of zacht.
0: En laat even weten waar je zin in hebt. Ik heb een zachte van

0: mooi liedje. Daartegenover heb ik een bewerking van het ook legendarische Sheng on the Gang uit 1995. Maar wel met Frans Teunis van de Nachtrover. Bewerking van de Nachtvlinders. Staat nergens online. Maar ik heb hem hier wel. Sheng on the Gang. Zouden we ook kunnen draaien, dat is de harde. Laat me even weten met het woord hard of zacht wat het mag worden voor jou. Hanneke die heeft zich al even vroeg gemeld. Goedemorgen Marcel en Tinia, hallo. Ashley is er ook bij, wakker worden met Ster NL. Dat was om 4:30 vanochtend dit appje. Wakker worden met Ster NL, onderweg naar het werk. Nou, dan hadden wij dezelfde reistijd zo'n beetje, Ashley. Timo, goedemorgen, weer onderweg naar Olst met Ronnie. Ik wil graag de groeten doen aan Ronald van Duschoten, onze vakman. Dat is bij deze gedaan door Timo. Dan hebben we hier Bertus, die gisteren een heerlijke... van horen en zeggen heb ik dit... slagroomtaart heeft gehad gestuurd. Dat is mooi. Bertus.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia. Ook ik ben er weer bij. Ik ben weer wakker. De eerste dag 44. Nou, ik hoop dat de taart gesmaakt hebt en dat je ervan genoten hebt, Tinia. En misschien heb je nog wel een stukje voor Marcel overgelaten. Marcel,
0: ja.
1: Gooi die turbo er eens in en maak er een mooie uitzending van. Ciao, ciao en de zomergewand.
0: 44, Bertus, je ziet het er niet aan af.
2: Ja, ik wou net zeggen, ik dacht 44.
0: 44, hoe is dat mogelijk?
2: Ja.
0: En was het lekker?
2: Het was heerlijk, ja
0: mooi,
2: hoor. Ja.
0: Mooi,
2: en iedereen hier op de redactie heeft lekker een stukje op. En ik heb voor jou nog een stukje bewaard.
0: Dat ben je niet.
2: Ja.
0: Oh, gaat niet goed hoor. Ik zit al een beetje met een zwembandje. Dat zwembandje moet er nog even af. Ik heb een paar dagen, of nou, een paar weken eigenlijk, een beetje verzaakt met het sporten.
2: Ja, ik wil het zeggen. Ik wil niet weten hoe vaak ik dit nu al... Ik ga het bijturven, denk ik.
0: Ja,
2: ik moet weer
0: turven.
2: Afvallen, ik word te
0: nou,
2: dik.
0: Nou, ik heb het nu lang niet gezegd.
2: Ja, je hebt het nu al lang niet gezegd.
0: Voor de vakantie was de laatste keer, denk ik.
2: En nu
0: voor
2: ga
0: de zomervakantie.
2: Je vanaf waarschijnlijk over 2 weken weer iedere dag je eigen helemaal kapot sporten.
0: Nee, vanaf vandaag.
2: Oh, vanaf vandaag. Ja, oh, je gaat vandaag alweer.
0: Ja, ik heb vandaag en ik ga ook even mijn sportabonnementje aanpassen.
2: Oh.
0: Ja, ik heb een veel te duur abonnement en daar zit zo'n...
2: Ik wou niet zeggen, je hebt de afgelopen 2-3 maanden betaald echt voor saus.
0: Voor saus, maar goed, dan, dat klopt inderdaad. Ja, nou ja, dat is dan zo.
2: Zonde
0: ja,
2: van
0: ja,
2: dat geld.
0: Ja, het kan niet anders. Je hebt een jaarabonnement. Dus dan kun je kan niet zeggen, we gaan stoppen. Dat loopt door,
2: dat
0: jaarabonnement bij deze sportschool. Dus, maar ik ga dat abonnement een beetje downscalen. Dus ik ga één optie eruit halen.
2: En welke optie ga je eruit halen?
0: Nou, de Milon-cirkel heb ik.
2: Oh, okay.
0: Maar daar wil ik mee stoppen. Dat vind ik wel bassie. Ja, dus ik ga lekker mijn eigen ding doen. Ik heb ChatGPT even gevraagd. Wat kan ik het beste doen? En die kan er precies even een mooi sportschemaatje uitrollen. Vind ik hartstikke best.
2: Nou, goed zo.
0: Ja hoor. Dan eens even naar Jesper. Dag.
3: Marcelleke, Tinia, Clubpie, goedemorgen weer. Ja, het is alweer donderdag, mensen. Goh, wat gaat de tijd toch hard.
0: Nou hè.
3: Nu onderweg, in het busje naar de bouw. We gaan er een mooie dag van maken. Tinia, hele fijne vakantie alvast.
0: Ja.
3: Geniet ervan. En mensen... Ciao de bako.
0: Jesper zegt dan ook even tegen mij genieten van, want dat is voor mij ook even heerlijk. Hè? Even een weekje gewoon.
2: Oh, hey. Wat zul je me missen volgende week?
0: Na een dag al. nee, maar dat is ook echt zo. Zou jij in de tussentijd even willen kijken of het hard of zacht is geworden? Ga ik nog even naar Dennis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel en Tinia. Ik ga van hard even lekker wakker worden.
0: Oké. Okay.
4: Werk ze, groetjes.
0: Joe, gaan we nog even naar Dylan. Goedemorgen.
5: Hey Marcel, Tinia, Clubpie. Goedemorgen. Zo, weer een nieuwe dag. We gaan er even lekker stevig tegenaan. En hoe kan je die dag beter beginnen met de harde plaat? Dus mijn stem gaat uit naar hard, alstublieft. Clubpie, fijne dag en tot morgen.
0: Oké, doe nog even één laatste van Joe.
6: Goedemorgen, Clubpie aan Marcel en Tinia. Ik zou zeggen, doe me lekker zachte plaat deze keer. Nog een paar uur knallen en dan weer lekker weekend. Houdoe.
0: Houdoe. Wat is het geworden, Ties?
2: Ja, ik heb even mee zitten turven. En er zijn net nog een paar bijgekomen. En die hebben toch wel bepaald. Het is toch wel zacht geworden.
0: Zacht geworden, hè? Stef Vos met papa. Ja, ik dacht ook al in mijn ooghoek te zien dat dat Stef is geworden. Oké, dan hebben we zometeen ruimte, jongens, voor een truckerstrack. En het is vandaag, is het weer zover. Het is donderdag, dus ik ga hem maar even inkeilen. Henk Wijngaard, ochtend gaan we ervan maken. Ja, hoor. Dus even een liedje van Henk Wijngaard. Maakt niet uit wat het is, als er maar een echte truckerstrack is. Want Henk heeft ook wel liedjes gemaakt die niet over het vrachtwagen...
2: Ja, dat klopt.
0: Gebeuren.
2: Die zijn ook mooi, maar ja, is geen truckerstrek.
0: Nee, dus dat hoeft niet. Echt even een liedje wat over de vrachtwagen of over het chauffeurschap gaat. Laat maar even weten welk liedje mag het worden. Stuur het in de app NPO Luister. En over luisteren gesproken, dit is een prachtig luisterliedje. Stef Bos, vorig jaar hoog in de top 1000. En vanaf zondag zenden we hem weer uit. Kijken waar hij dit jaar staat. Dit is Papa.

0: Schuitmaker en Loesoe. Het is 6:01. Het is vandaag de dag van de televisiering. Vanavond is dat in Koninklijk Theater Carré. Wordt het weer uitgereikt. De televisieringen, de prijzen, belangrijkste prijzen voor de televisiemakers. We gaan later vanochtend gaan we even bellen met Hendrik Jan Bukkers.
1: Vroege Vogel.
0: Want hij is 2 maal genomineerd. Hij zelf. En zijn programma natuurlijk, Woeste Grond.
2: Ja, ik hoop echt dat Woeste Grond gaat winnen.
0: Ja, nee, ik ook zeker. Omdat het, ik ben wel een liefhebber van het plattelandsgebeuren, zeg maar.
2: Ja,
0: dat wordt
2: ook
0: al heel mooi in uitgebeeld in, in die dramaserie. En het is er ook nog eens, ja, ik zeg het maar even. Het is gewoon een Afro-trosprogramma.
2: Dat ook zeker.
0: Als je eigen clubje kan scoren, is het altijd mooi.
2: Ja, maar ik vind ook de rest waar ze tegenop moeten boksen. Ja,
0: nee, zeker.
2: Met de bondgenoten. Ik vind dat zo'n raar programma. Ik snap er helemaal niks van.
0: Ik heb het ook nog nooit gekeken, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik zie wel snippets voorbij komen. En op televisie heb ik al eens een keer gekeken. Maar ik dacht echt, wat is dit voor programma? Ja, Kassa, dat is gewoon verleden tijd.
0: Ja, verleden tijd. Dames en heren, dat later vanochtend. We gaan zo meteen een Vroege Vogel de uitzending inhalen. Ben jij erbij? Ben je op dit moment alive and kicking, zeg maar? Laat het weten. En stuur even een appie in onze NPO-luisterapp. Dat mag richting tieners. Het loket is open. Je stuurt louter en alleen je voornaam, dus je roepnaam. Kom maar even door. Mag zo vaak als mogelijk.
3: Jan de Weerman, Jan de Weerman. Hij weet er elke dag.
0: Die mag ook appen, die stuurt Jan.
3: Jan de Weerman,
0: dus niet de Weerman.
3: Jan de Weerman,
0: Jan.
3: Wat gaat het weer nou brengen dan?
0: Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er eerst nog wat regen, maar die trekt oostwaarts weg en het wordt verwisselend bewolkt met later verspreid over het land toch weer buien. De wind is noordwest. Later op de dag komt er veel wind, windkracht 6 tot 7. De temperatuur niet meer dan 16 graden. Justinia,
0: ja?
4: De jas en de laarzen kunnen aan, hoor. En hier onze spreuk, wanneer de rook naar de aarde slaat,
0: ja,
4: is het zeker dat het regenen gaat.
0: Dat is een gegeven, Jan. Dankjewel.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd.
0: Zo, nou, 90. Dankjewel, Irma. Dan kijken we nog even naar het verkeer voor dit moment. De A7 Den Oever-Zaanstad tussen Abbekerk en Horen. Daar staat een kapotte auto. Kwartiertje extra rijden. De rechte rijstrook is daar dicht. De A15 voor de Zuurhofbrug van Rotterdam naar de Europoort 12 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Dordrecht Centrum 22 minuten. En N218 is de laatste Spijkenissen naar Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15. Door de file op de A15 heb je 34 minuten extra. Zometeen dus.
1: Vroege Vogel.
0: De Vroege Vogel. Je mag je even melden bij Tinia in de app. Je doet even een appje sturen met alleen je voornaam.
6: NPO Sterren NL.
1: De nummer 1.
6: In Nederlandstalige muziek.
0: Een lekker meezingetje van Drukwerk, Marianneke.
6: En

0: en Yves Berendsen en we zijn er.
1: Vroege Vogel.
0: Nou, we zijn er nog niet wat betreft de Vroege Vogel betreft. Dat doen we zo meteen over een minuutje of 6, 7, 8. Dus in die tussentijd kun je nog even een appje sturen om jezelf op te geven. Niet een ander, maar jezelf. Even je naam te sturen, je voornaam. En nou, als je in de gelegenheid bent, dan doe je dat even 2, 3, 4, 5 keer. Kan jou het schelen. Dat mag in, nogmaals, NPO Luister.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: Daar zijn ze, Tines. De historische.
3: Ja, ik heb er zin in. Ik heb een theetje. Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Heerlijk, meid. Historische feiten, 8 oktober. Vandaag in 1960 verschijnt het allereerste nummer van Televizier. Het omroepblad van de AVRO. Niemand minder dan Mies Bouwman staat op de cover. In het blad zit ook een uitneembare tv-gids. De AVRO-bode. Ik zit even te denken welke wij vroeger hadden. We hadden er ook eentje. Ik denk ook dat wij hadden wij niet de AVRO-bode thuis. We hadden een van die televisiegidsen. Dat had je vroeger, weet je wel. Want dat kun je tegenwoordig niet meer bedenken als je van de nieuwere generatie bent. Dan denk je van, ja, de cover. In het blad zit ook een uitneembare tv-gids. De AVRO-bode. Ik zit even te denken welke wij vroeger hadden. We hadden er ook eentje. Ik denk ook dat wij hadden wij niet de AVRO-bode thuis. We hadden een van die televisiegidsen. Dat had je vroeger, weet je wel. Want dat kun je tegenwoordig niet meer bedenken als je van de nieuwere generatie bent. Dan denk je van, ja, wat moest je met de televisiegids? Want

0: We hadden inderdaad een televizier, hadden we. Ik zit nu te denken, ja, die hadden we.
1: Wat
0: ja,
1: grappig.
0: Dat was 1960, jee. In 1984 claimt bergbeklimmer Bart Vos als eerste Nederlander de top van de Mount Everest te hebben bereikt. Later ontstaat er twijfel of hij daadwerkelijk op de top heeft gestaan. 84. Ja, toen had hij nog geen selfie gemaakt natuurlijk.
1: Nee, dat kon niet.
0: Nee. En in 2007 gaat de Nederlandse film Alles is Liefde in première. Met bekende gezichten als Carice van Houten, Paul de Leeuw en Wendy van Dijk wordt de romantische komedie een groot bioscoopsucces. De titelsong wordt gezongen door...
1: Bluff.
0: Ja, natuurlijk.
2: Alles
1: is Liefde. Ik vind het wel echt een ontzettend leuke film.
0: Ja, vind je?
1: Ja, Alles is Liefde, die heb ik echt al zo vaak ook opnieuw gekeken. Ja, er gebeurt zoveel. En ook echt, het is gewoon lekker Nederlands. Er gebeuren gewoon echt dingen die gewoon in jouw eigen leven ook gebeuren.
0: Oh ja, dat vinden mensen altijd mooi. Ja, als je het een beetje kan matchen.
1: Herkenbaar. Ja, het is echt ontzettend. En alle beste acteurs, vind ik, Paul, ja, die zitten erin.
0: Ja, ik laat dit even voor stek gaan, want ik heb het niet gezien.
1: Ik zat er van de week trouwens over na te denken. Hè? Want jij zegt altijd van, nou, ik heb niet zoveel met Nederlandstalige series en films.
0: Nee.
1: Toen zat ik zo te denken, volgens mij kun je ook...
0: Ja.
1: Kun je audiodescriptie aanzetten.
0: Oh, en dan wordt
1: het Engels gepraat.
0: Oh, nee,
1: is het dan niet leuker voor je?
0: Nee, ik heb een tijdje natuurlijk met een... Ik ben een tijdje met een buitenlandse geweest. Misschien weten veel mensen dat wel. Met een zangeres die van origine van Oostenrijk kwam. En die keek vaak naar de Duitse televisie.
1: Oh ja.
0: Maar wat de Duitsers doen, is natuurlijk alles nasynchroniseren.
1: Ja, overeen praten.
0: Nou, als er iets is wat erg is... Dat matcht niet in mijn hoofd. Je ziet die mond bewegen en het matcht niet met het geluid. Nee. Denk ik, nee. Daarom heb ik ook het liefst als ik gewoon een buitenlandse serie kijk... of het nou Spaans is, of het is Zweeds, of weet ik het... dat het gewoon in die originele taal is. En dan maar met ondertiteling. Dat is veel lekkerder, want dan matcht het.
1: Ja, dan zie je wel de juiste mondhoeken gebeuren.
0: Ja, dat. Ik kan er ook heel slecht tegen. Tegenwoordig heb je die televisies die digitaal zijn. En dan heb je nog een soundbar. En dan staan die dingen niet met elkaar gelijk.
1: Oh ja.
0: Snap je? Dus dan loopt beeld voor op geluid. Of andersom. En dan denk ik, oh, zet dat nou recht. Anders kan ik er niet naar kijken. Maar dat is een autistische trek dit, hoor. Het zullen vast veel meer mensen hebben, denk ik.
1: Ongetwijfeld.
0: Of ik ben weer de enige. Dat kan ook. We gaan zometeen dus een vroege vogel in de uitzending halen. Maar eerst is het tijd, tieners, voor een...
1: Drukkerstrek.
0: Voor wie is hem?
1: Hij is
0: voor... wie is hem? Goeie zin.
1: Nou, ik had hem net hier klaarstaan.
0: Voor wie is hij?
1: Potverdikkie.
0: Ja.
1: Voor Tim Daf.
0: Tim Daf?
1: Ja.
0: Is dat zijn echte achternaam? Tim Daf?
1: Weet ik niet.
0: Nou, dan is het een geboren trucker.
1: Zijn nickname.
0: Nou,
1: denk ik. Hoop ik.
0: Tim, dankjewel voor het insturen.

0: Donderdagochtend, wie hebben wij aan het lijntje voor de vroege vogel?
1: Wij hebben aan de lijn Ruben uit Groesbeek. Hij zit samen trouwens in de bus met Glenn. Ja. En ze zijn onderweg naar de bouw, want het zijn dakdekkers.
0: Hey, daar zijn ze, de dekkers. Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, lekker in het busje.
2: Ja, lekker in de regen.
0: Lekker in de regen, nou ja, je hebt een dak op de bus, hoop ik.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja. En drink je dan nog koffie in de bus of wordt dat zometeen eerst even de keten in?
2: Nee, lekker in de bus koffie.
0: Ja, thermoskannetje mee?
2: Nee, dat niet. Bij tankstation gehaald.
0: Oh, tankstation. Dat is ook een dure als je dat iedere ochtend gaat doen.
2: Ja.
0: Of krijg je een paar muntjes van de baas mee?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Oh, dat wel? Oké.
2: Okay. Zit hier naast me, de baas.
0: Oh, dat is de baas.
1: Oh,
0: leegmelker die zooi.
1: Lekker een snackje meenemen.
0: Ja, nog een gehaktstaver ingooien voor 7 uur. Heerlijk.
1: Lekker stroopwafeltje.
0: Stroopwafeltje erbij, ja. Zou we ook doen. Hé, hey, en dakdekken. Maar gaat het lukken met een beetje regen?
2: Jawel. Moet ja? Toch goed komen vandaag.
0: Wanneer stopt dat, zeg maar? Als het echt met bak uit de hemel komt?
2: Ja, dan... Ik ga hem lekker een busje zetten.
0: Ja, en dan maar wachten tot de bui overgaat.
2: Ja.
0: Ja, en als die niet boven gaat, dan ga je lekker naar huis. Ja. Ik snap het. Jullie zijn er vroeg bij. Dat betekent, want je hebt jezelf opgegeven, dat je vandaag onze vroege vogel bent. Beste Ruben, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan even wat leuks opsturen. Ik wens jullie een hele mooie dag. En ik ga nog een liedje voor je draaien, want je had zin in een liedje van...
2: Rocky, Don Mercedes.
0: Don Mercedes, heel mooi. Mooie dag gewenst.
2: Dankjewel. Doei.
0: Hoi.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitie-minister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
3: In kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
2: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
4: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar bij far niet zoals nu.
2: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Jan, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn al een paar goede, lekkere, fijne knelpunten in het land. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Leende. 18 minuten door een ongeluk. 3 kwartier op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor de afrit Kerkdriel door een kapotte auto. 2 rijstroken zijn dicht. De A15 Rotterdam naar de Europoort voor de Zuurhofbrug. 17 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. 22. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Ook voor Dordrecht. 13 kilometer. Dat is lijkt mij dezelfde. Door een ongeluk, weg is weer vrij, staat hij dubbel in het scherm. De N218, dat is Spijkenisse naar Oostvoorne voor de aansluiting met de N15. 22 minuten, komt door een file op de A15.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
5: Yes.

0: Potverdorie, hè? De maandjes zijn iets te lang. Met deze hoge prijzen, met de benzineprijzen. De boodschappen zijn duur. De ziektekostenverzekering is duur. Alles is knettertje duur. Zo, dat was even een stukje klaagzang. Hè?
1: Dat mag.
0: Ik bespreek hier namens de gemiddelde Nederlander, Jan Modaal.
1: Jan Modaal, inderdaad.
0: Jan Modaal, ja. Maar dat is toch echt zo?
1: Ja.
0: Is knetterduur. En je zal maar alleen wonen zoals ik, dan moet je alles zelf bekostigen. Ja.
1: Ja, dat is.
0: Ja, dat. Ik zat gisteren, serieus, ik zat er nog te kijken naar. En dat is geen klaagzang hoor. Ik bedoel, de kachel kan nog altijd branden en zo. Maar ik zat er te kijken naar wat kleding. Ik denk, nou, herfst, weet je wel. Ik moet misschien even een goede trui of iets dergelijks. En ik heb nu een nieuw merk ontdekt, waarvan ik de naam uiteraard niet ga noemen. Maar dan ben ik helemaal. Ik denk, potverdorie, die hebben mooie kleding. Dus ik had een mooi setje. Nou ja, een beetje kleding kost wel geld, weet je wel. Dit was volgens mij met elkaar was €180 of zo. Met een broek, een goede spijkerbroek en zo. Dat is €180. En ik denk, voordat ik op de bestelknop druk, laat ik eens even spieken op mijn bankrekening. Ik denk, nee. Nee, ik sla hem even over deze ronde. Kan voor die €180 kan ik ook
1: boodschappen doen.
0: Boodschapjes doen. Ja. En dat soort dingen. Dus ik denk, ja, laat maar even gaan. Er hangt ook nog wel genoeg in de kast.
1: Ja, dat is. Ik wou dat ik die gedachte wel eens had.
0: Wat dan?
1: Dat er genoeg in de kast hangt.
0: Ja, dat heb jij.
1: Ja, dat is ook zo.
0: God, je hebt een. Als jij straks ooit een keer op eigen benen gaat, dan moet je echt voor zorgen dat je een goede ruimte hebt.
1: Die kasten neem ik mee.
0: Ja, de kasten. Maar ja, ook dat je ruimte hebt in dat huis wat je gaat kopen dan eventueel.
1: Oh, maar die ruimte die creëer ik wel.
0: Die creëer je wel, oké. Okay.
1: Dan gaat er maar ergens een muurtje plat.
0: Oké. Donderdag 8 oktober, het is vandaag overigens ook Alkmaars Ontzet.
1: Oh ja, dat is ook nog eens.
0: Alkmaar Ontzet, dat betekent dat ze vandaag weer gaan kaas dragen. Dat doen ze op de Kanaalkade vandaag, ja. In het Limburgse Wel, daar worden complete huizen 1,5 meter opgetild om ze te beschermen tegen overstromingen. Het dorp heeft al meerdere keren te maken gehad met hoogwater van de Maas. Met speciale vijzels worden nu 3 woningen omhoog gebracht, zodat ze bij een volgende overstroming droog blijven. Dat is bijzonder. 1,5 meter omhoog.
1: Ja, het ziet er ook echt, bizar, heel man. Gek uit. Ik zou je wel even een foto laten zien. Ja, daar hebben onze luisteraars natuurlijk niks
0: nee,
1: aan.
0: Nee, maar dan kun je googlen dit, hè?
1: Ja, op nu.nl staat op de homepagina meteen ook.
0: Och jee, dat meen je niet.
1: Ja, bizar, hè?
0: Wauw. Dat is toch wat.
1: En het is ook niet echt een nieuwbouwhuis of zo. Nee. Dus hoe ze dit dan. Dat is echt heel
0: met
1: bijzonder.
0: Met fundering en al gaat alles omhoog.
1: Ja, niet
0: bizar.
1: Bizar. Ja, ga maar even naar nu.nl, daar kun je het checken.
0: Oké, dat gaan we doen. Een bijzondere vondst tijdens een verbouwing in Canada. Een timmerman die ontdekte onder een oude vloer ontdekte die een portemonnee die er al 51 jaar lang lag. Er zaten nog een rijbewijs, een dollarbiljet en zelfs het theaterkaartje uit 1975 in. Via sociale media werd de eigenaar opgespoord, de inmiddels 68-jarige man. Die kreeg zijn portemonnee na al die jaren terug en wil de inhoud nu gaan inlijsten. Dat is toch mooi? Een theaterkaartje uit 75. Ik moet eerlijk zeggen, heb je wel eens wat bewaard? Misschien wel een goede vraag aan onze luisteraars. Wat heb je wel eens bewaard van vroeger? Ik heb namelijk heel lang bewaard, en misschien dat dat nog ergens in een oude portemonnee op zolder ligt, een bioscoopkaartje van een film die ik heb gekeken met een meisje. Waarvan ik dacht, daar had ik een mooie, goede herinnering aan.
1: Oh, wat leuk zeg.
0: Die heb ik bewaard. En ik kan me nog herinneren dat ik een hotelkaartje heb bewaard. Van een keer dat ik met het werk ergens bleef slapen. En ik heb daar iets bijzonders mee gemaakt, zeg maar. Heb ik dat ooit een keer verteld op de radio? Volgens mij wel.
1: Met dat lijstje? Foto?
0: Nee. Dit was niet met een lijstje, maar met een meisje.
1: Oh, met een meisje. Nee, ja. Geen idee.
0: Oké, dat verhaal vertel ik nog wel eens dan. Dus dat kaartje heb ik ook bewaard. Wat heb jij wel eens bewaard? Van lang wat je misschien nog wel hebt of lang bewaard hebt. Ik ben benieuwd, wat hebben onze luisteraars? Kom maar even door, jongens, in de app.
1: Wat ik nu even in me opspringt is toen ik een blinde darmoperatie heb gehad. Of toen ik 12...
0: Heb je de blinde darm heb je bewaard?
1: Ja, nee. Toen ik 13 was, 14... Nee, ik weet het niet eens meer. Toen heb ik dus zo'n... Dan krijg je nog op de kinderafdeling, lig je dan nog. En toen heb ik zo'n... Dan krijg je zo'n kapje voor de narcose.
0: Oh ja, kapje krijg je ook, ja.
1: En die mag je dan dus daarna bewaren.
0: Oh?
1: Die heb ik nog.
0: Hebben ze daar kapjes voor? Vroeger kan ik me herinneren dat ik als jochie daar een soort rubberkapje op kreeg.
1: Ja, dat is het. Ja, ik weet niet hoe je dat uitlegt. Ja, gewoon met een kapje en dan met een rubber, een maskertje, zeg maar. Ja. Die heb ik nog. En mijn melktandjes, die heb ik ook nog.
0: Oh ja, de melktandjes. Ja, dat heb je ook nog, ja. Nou, ik ben benieuwd. Wat bewaren onze lieve luisteraars? Kom maar eens door in een appje of wat heb je lang bewaard? Het gaat steeds slechter met de egel in Nederland. In de afgelopen 50 jaar is maar liefst 80% van de egels verdwenen. Vooral het gebrek aan voedsel, bestrijdingsmiddelen en het verkeer zijn grote problemen. Jaarlijks worden er zo'n 135.000 egels doodgereden. Volgens Egelbescherming Nederland kunnen we helpen door onze tuinen groener en wat minder netjes te maken. Nou, groener gaat bij mij niet lukken. En netjes ook niet, of minder netjes, want het is één grote tegelparade bij mij. Ik heb mijn zwembadje, mijn kleine opblaasbadje, is nu ook weg. Die heb ik opgeruimd.
1: Oh ja.
0: Ja, die staat in de schuur, dus het is nu kaal.
1: Nou, ik zie bij Bas Smit, je hebt tegenwoordig ook egelhuisjes. Die kan je neerzetten, dus dan wordt de tuin toch wat vriendelijker voor de egel.
0: Ja, maar ik heb allemaal muren eromheen, joh. Er komt geen egel doorheen.
1: Ja, dat is waar.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat gaat bij mij niet. Maar het is wel goed om dat te hebben, ja. Een egelhuisje. Oké, jongens, donderdag. Vanochtend trekt de regen weg. Vanmiddag dan zien we zon en wolken. En af en toe een bui. Temperatuur 14 tot 16 graden. Ja, het is even omgeslagen, dat weer. We hebben nu echt te maken met wat herfst in den landen.

0: Tony, Justin de Wild en Party Tent. Paradeplaat deze week. Er zit een mooi clipje bij, hè? Er zit Joost Klein onder andere in.
1: Oh ja, is dat zo? Zeker. Ik heb hem nog niet gezien.
0: Ja, kijk, Joost en Donnie kennen elkaar heel goed. En Donnie had hem geappt en die had gezegd, joh, ben je ook in de buurt? En toen had hij gezegd, nou ja, toevallig ben ik in de buurt. En toen hadden ze een partytent hebben ze ergens in Weiland neergezet. En hebben ze heel veel beelden hebben ze daar geschoten. Met heel veel Joost Klein erin.
1: Oh, dus dat is heel grappig.
0: En er zitten meer bekende koppen in die clip. Die moet je maar eens even checken. Dat is Donnie, Justin de Wild en Partytent.
2: Welkom bij

0: Ja. Dat is de Ham Question. We hebben er weer twee liedjes. Het is Piraten Donderdag. En Tinia, jij komt echt met een piratenkneter.
1: Ja, ik dacht meteen eigenlijk aan onze poes en buurmanskater. Oh,

0: Ja, de laatste keer dat ze hebben gespeeld, voor nu in ieder geval. En ze komt over anderhalve week is ze hier weer. Onze poezenbuurmanskater Evening Stars tegenover. Wel een beetje een piratenliedje. Het is namelijk de nieuwe, of eigenlijk de debuutsingle van de zoon van Jannes, Jan Wolters.
1: Ja, ik wil jou, hey, ja, jou, hey, ja, jou, de hele dag.
0: Jan Wolters en ik wil jou.
1: En als je wilt, het liefst op nog de hele nacht.
0: Als je je ogen dicht doet, dan hoor je Jannes.
2: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Dus dit wordt een lastige, denk ik, Tinia, voor onze lieve luisteraars. Ja. En als ik zo in mijn ooghoek kijk, dan zie ik al een gelijke stand. En dat is niet omdat het nog 0-0 is. Nee, er wordt al lekker gestemd. Als het goed is, heb je misschien een berichtje gekregen van de NPO-luisterapp dat je weer kan stemmen voor de tweestrijd. Onze poes en buurmanskater van de Evening Stars voor Team Tinia tegenover Jan Wolters voor Team Marcel. En ik wil...

0: moeten eigenlijk met z'n allen er zien voor te zorgen dat we hier op de aarde een beetje een hemel krijgen. Hemel op aarde, dat zou beter zijn. Net als het liedje van Etsilia.
1: Etsilia, inderdaad.
0: Maar ja. Is toch zo? We moeten het hier toch met z'n allen mooi maken? Ja, we maken hier een bende van met z'n allen op deze aardkloot. Potverdorie. Zo. Ja, niet dat ik graag een Nobelprijs wil winnen of zo. Maar voor de vrede, dat hoeft niet. Maar dat is toch zo. We moeten hier, kom op man, we zijn hier maar eventjes. Laten we er een mooie tijd van maken met z'n allen. Dat denk ik.
1: Daar denken toch blijkbaar mensen anders over.
0: Ja, allemaal om geld. Geld gaat het. Alrighty, laten we eens even kijken naar het weer. Want het is donderdag. En deze, bijna letterlijk donderdag, is het toch wat herfstig geworden. Vanochtend trekt de regen wel weg die er is. Vanmiddag zon en wolken met een enkele bui. Temperatuur is onderuit gegaan naar 14 tot 16 graden. Vandaag overdag met een stevige wind.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten vier kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
3: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
2: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte.
0: Oké, Jan. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 400 kilometer al zo'n beetje. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard. Daar meldt de ANWB 40 minuten door een ongeluk. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Knopendijl 21 minuten. En de A15 Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. 53 minuten komt door een ongeluk. A27 Gorkum naar Utrecht voor Houten 31 minuten. En de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum-Oost en Bavel. Daar heb je 3 kwartier extra rijden. We zitten in een tweestrijd. En dat is weer een lekker strijdje geworden. Gisteren zat het ook al zo dicht bij elkaar. Vandaag hebben we de Evening Stars met onze poes en buurman Skater voor Team Tinia. En Team Marcel gaat voor Jan Wolters. De nieuwe plaat van Jan, de zoon van Jannes. Ik wil jou. We gaan zo meteen nog even de fragmentjes laten horen. In de tussentijd kun je gerust even stemmen in NPO Luister.
4: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
0: Ja.
5: NPO Sterren NL.

0: kan je niet vergeten.
1: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Yeah, we zijn druk bezig met die strijd, want dat is echt niet normaal. Gisteren ging het om één stemmetje op honderden.
2: Ja, laten we het vandaag even niet zo nu,
0: echt,
2: jongens.
0: Als ik het zo zie, dan zitten nu ook nog maar 3 stemmetjes tussen. Op ook al honderden stemmen. Dus het zou tof zijn, jongens, als je in de gelegenheid bent. Dan mag je je even laten horen in de NPO Luister-app door heel simpel even te klikken op je favoriet en te bevestigen met het knopje stemmen. NPO Luister moet je zijn voor deze liedjes.
3: Oh, is gewoon met een schandaal, waar die beesten een kabaal.
0: De Evening Stars voor Team Tinia.
3: Bij ons in
0: daar komt de Tinus, kom maar. Oké, okay. Daartegenover heb ik een nieuw liedje. De zoon van Jannes heeft een liedje uitgebracht. Jan Wolter.
4: Ja, ik wil jou.
0: Jou.
4: Ja, jou.
0: Jou.
4: Ja, jou. De hele dag.
0: Ik wil jou. Zo heet deze plaat van Jan.
4: En als je wilt.
0: De zoon van Jannes Wolters. Want die heet, ja, dat hoor je vaak niet. Dat is hetzelfde met, nou, bijvoorbeeld Anouk. Weet jij de achternaam van zangeres Anouk? Heb ik wel geweten, overigens, maar vraag het nu
2: Anouk,
0: ook.
2: Nee, dat weet
0: bijvoorbeeld,
2: ik niet.
0: Daar heb je ook alleen maar de voornaam. Hetzelfde met Jannes. Weten heel veel mensen weten natuurlijk niet zijn achternaam.
2: Wolters dus, blijkbaar.
0: Ja, Wolters, ja, nee, ja. Ik wist het van Jannes wel, maar... En nu hebben ze dat onderscheid gemaakt door bij Jan wel de achternaam erbij op te zetten op de hoes.
2: Anouk heet Teeuwe.
0: Teeuwe, oh ja, natuurlijk. Dat was het.
2: Anouk,
0: ja,
2: Teeuwe.
0: Anouk, ja, dat, ja, stom. Wist ik ook wel, nu het zegt. We hadden het net over dingen die... Er was namelijk een portemonnee ergens in Amerika gevonden. Hij lag er jaren onder, ergens onder, onder de vloer, was het toch?
2: Ja.
0: En dat is boven water gekomen. De eigenaar die gaat er nu inlijsten, want er zaten nog wat dingen in. Bijvoorbeeld een theaterkaartje. En toen zei ik van, nou ja, ik heb heel lang heb ik een bioscoopkaartje bewaard. Een van mijn eerste bioscoopfilms met meisje. En ik weet niet meer wat voor film het is geweest. Geen idee. Misschien ligt het nog wel ergens op zolder. Ik zal eens kijken. Maar toen dacht ik, ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die mensen wil bewaren. Van vroeger. Maar ja. Wat bewaar jij of heb je bewaard van vroeger? Roland die zegt onder andere liefdesbrieven. Ja.
2: Ach, schattig.
0: Die heb ik ook nog. Van de basisschool. Ja. Ik had verkering met een meisje uit het dorp. En haar broer bracht dan de brieven bij ons aan de deur. En die, door de gleuf gooide die. En dan ging hij snel weer wegfietsen.
2: Heel snel weg.
0: Ja, ik bracht mijn eigen brieven. Mijn broer was niet zo gek. Die deed het niet. Even kijken.
2: Ik heb hier Roy, die zegt de munten van de discotheken van 25 jaar geleden.
0: Nou, heb ik ook nog.
2: Ja,
0: zeker.
2: Ook
0: en dorpsfeesten ook. Ja. Heel veel munten. Als je die allemaal bij elkaar oprekent. Oh, ja. Godsvermogen. Je loopt altijd met munten naar huis.
2: Ja, en ja, dat is... Ja, ik heb tentfeestmunten.
0: Ja, ik denk altijd achteraf van... waarom heb ik dat niet opgedronken?
2: Zonde,
0: maar waarschijnlijk
2: hè?
0: Zat ik al helemaal aan mijn tax, ja. Denk ik. Katje lam natuurlijk. En Yves die zegt, goedemorgen toppers. Ik heb al mijn schoolfoto's bewaard van de basisschool. Oh ja, schoolfoto's.
2: Ja, nou, die heb ik ook nog
0: wel.
2: Ja,
0: dat is wel mooi is dat. Wat ik bewaard heb, zegt Henk, een pennenbakje gemaakt van een bodempje van karton en 3 rolletjes wc-papier in verschillende hoogten. Deze had mijn dochter gemaakt toen ze 4 jaar was. En nu is ze 36 en staat het op mijn bureau en ik gebruik hem nog steeds. Wauw.
2: Oh, wat leuk zeg. Axel zegt, ik heb het eerste kaartje van mijn het kaartje van mijn eerste Barça-wedstrijd bewaard.
0: Oh, van Barcelona.
2: Ja, van Barcelona. Oh, ook leuk. Ja.
0: Heel mooi. En Berry zegt, ik heb nog een kindereetlepel van vroeger. Is zeker 55 jaar oud. Groeten van Berry uit Klesineveen. Ik heb 41 jaar geleden met mijn geboorte een olifantenknuffel gekregen van mijn vader en moeder. Hij valt van de ellende uit elkaar, maar weggooien, dat doe ik niet. Er zit emotionele waarde aan, zegt Evert Germans. Ah, dat snap ik zeker wel, ja. Mooi verhaal. Marco zegt, ik heb 10 jaar geleden in een revalidatiecentrum gezeten. En het vogelhuisje wat ik daar gemaakt heb, dat heb ik bewaard. Wordt niet gebruikt. Oh, ah, dat is wel jammer.
2: Nou, maar wel mooi dat je dat bewaard hebt. Ja,
0: ja, dat is het ook zo, ja. Ja, en Ralf die zegt, dat is Marcel een beetje irritant dat jij niet je verhaal vertelt.
2: Ik heb hier trouwens ook nog een leuke van Hidden. Die zegt, ik heb mijn eerste tankbonnetje uit 2001 nog bewaard. €1,07 voor een liter.
0: Voor een liter wat?
2: Benzine, denk ik.
0: Ja, of diesel.
2: Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat is maar net wat erin is gegaan. €1,07. Dat klinkt als bijna voor oorlogs. 2001, ja. Dat was ook nog gulden, was het ook nog. Moest je omrekenen. Zo
2: goedkoop, dat kun je nou niet meer voorstellen, joh.
0: Oh. Nee, daar kom ik niet eens de provincie uit.
2: Maar wat ik me afvraag, hè, gaan die prijzen ooit nog... Gaan die niet gewoon zo blijven voor altijd?
0: Nee,
2: zo
0: hoog. Dat kan toch niet? Dat moet er wel een beetje heen en weer gaan. Dat denk ik wel. Ik zat even te kijken. Oh ja, hier nog een appje van Paul. Goedemorgen, Paultje.
5: Hey Marcel, ik zit zo eens even te luisteren naar jouw bioscoopverhaal.
0: Ja.
5: Maar had je toen die tijd ook al zo'n broek? Zo'n bioscoopbroek?
0: Nee.
5: Een bioscoopzak?
0: Nee.
5: Dat is fantastisch toch?
0: Ja, de bioscoopbroek.
5: Even die ganse nek warm houden, hè? Yo.
0: Ja, dat is wel, Paul, ja, de bioscoopbroek. Ik zeg het tegen iedereen die naar de bioscoop gaat. Maar ik had hem toen nog niet. Er was niet iemand die mij dat verteld had, dat je dat kon doen, zeg maar. De bioscoopbroek aantrekken. En dan zitten nu ongetwijfeld mensen naar de radio te luisteren en denken, wat is de bioscoopbroek?
2: Ja, nou, denk maar eens even goed na. Hè?
0: Ik kan het ook even uitleggen. Nou, hoezo, gadverdamme? Dat is toch helemaal niks. Wat is er mis mee? Ja, wat ben jij zo, keurig dan?
2: Ik ben heel keurig.
0: Ah, daar geloof ik helemaal gereed van.
2: Niet toch in de bioscoop?
0: Hoezo niet in de bioscoop? Je gaat toch een beetje in de bioscoop zit je te friemelen en te vriezelen fozelen, zeg maar.
2: Nee, maar dat doe je toch niet in de bioscoop?
0: De bioscoop is gewoon als de lichten uitgaan en de spots gaan op het scherm. Dan is daar een moment voor een hem of een haar of wie dan ook. Dan kan er wat gevriezeld en gefozeld worden. En dan doe je, ja, dan kun je eventjes, zeg maar, een kusje uitdelen op een gegeven moment. Mekaar even aanknuffelen, even een kusje geven. En als je nog verder wil gaan, ja, dan moet je echt de joggingbroek aantrekken. Of de trainingsbroek. Dan heb je dan heb je wat meer armslag, zeg maar. Ja, maar dat is toch echt zo?
2: Ik hoop toch niet dat mensen het ooit hebben gedaan in de bioscoop. Ja, dat kan toch niet? Ja, weet je, er zitten ook allemaal andere mensen in die zaal.
0: Ja, wat denk je nou? Dat er gebeurt overal, man. Wat denk je van de Miles High wil gaan? Ja, dan moet je echt de joggingbroek aantrekken. Of de trainingsbroek. Dan heb je dan heb je wat meer armslag, zeg maar. Ja, maar dat is toch echt zo?
2: Ik hoop toch niet dat mensen het ooit hebben gedaan in de bioscoop. Ja, dat kan toch niet? Ja, weet je, er zitten ook allemaal andere mensen in die zaal.
0: Ja, wat denk je nou? Dat er gebeurt overal, man. Wat denk je van de Miles High Club?
2: Ja, ik weet

0: niet.
1: Milan, Kirstijn, één nacht met jou. In het volgende uur gaan we nog even bellen met Hendrik-Jan Bukkers. Want Woeste Grond is genomineerd voor de televisiering. En Hendrik-Jan zelf is ook genomineerd, 2 maal. Dat gaan we straks eens even, gaan we hem eens even aan zijn hemdje trekken. Of wat hij maar aan heeft. En dan gaan we eens even horen hoe hij erbij zit. Vindt hij het spannend of niet? Ik denk namelijk dat hij heel nuchter is en dat hij denkt, maar
2: Kom maar goed.
1: Mooi feestje maken. Ja. En ja hoor, heel nuchter, denk ik. Maar misschien ook wel niet. Dat horen we straks over een klein uurtje hier in de ochtendshow.
3: Marcel in de morgen.
1: Ja.
3: 2 strijd.
1: Het is nog niet voorbij. Nee. Sterker nog. Dames en heren, de laatste minuten gaan nu in van onze strijd. En dat is een hele spannende strijd, want we zitten onmeunig dichtbij. Om maar eens even een oostelijke term erbij te hebben. Onmeunig. En jij mag nog even snel laten weten waar je zin in hebt. Tinia, wat heb je?
2: Ja, ik heb vandaag een lekker piratenplaatje. Onze Poes en Buurmanskater van The Evening Stars.
4: Oh, dit

0: dat was hem inderdaad. Er kwam nog een appje binnen. Wat was dat ook weer?
1: Ja. Bij ons in de tuin. Nou, jou, jou, jou.
0: Ja.
2: Goeie bij opvoeding. Ons in
0: de... Oh, goede opvoeding ook. Ik heb dat tegenover nieuw materiaal. Een nieuwe single van Jan Wolff.

0: Luisterapp, doe je best. NPO Luister, daar moet je zijn. 3 minuten voor de Evening Stars of Jan Wolters met Ik Wil Jou. Alles is liefde, hadden we vanochtend in de historische feiten. Dat bleef maar in mijn hoofd zitten, Tines.
1: Ja, leuke plaats.
0: Doe nog even draaien. De titelsong van de film destijds. Bluff.

0: Love is all. Dat was ook een mooi liedje vroeger. Love is all. 7:05 is het. We gaan er nog even eentje doen zo voor het nieuws. Want dat wordt het liedje uit onze tweestrijd. En het is de laatste met jou deze week. Dus wat is het eigenlijk? 2-1 voor mij, denk ik. Dus nu gaan we hem of haar beslissen. Wat is het eigenlijk? Is dit het item? Is het dan hem of een haar? Wat denk je, tweestrijd? Is het hem, is
1: het, ik vind het meer een haar.
0: Of was het onzijdig? Een haar. Oké. Okay. Ze. Het is de. Ik denk dat het onzijdig is.
1: Ja, ik denk dat toch, ja.
0: De tweestrijd. We gaan naar de uitslag. Moet ik hem? Ze. We gaan naar ze uitslag. Wat is dat geworden eigenlijk?
1: Ja, met 53% van de stemmen. Team Tinia zit in goed vaarwater de afgelopen 2 dagen. Want onze poes en buurmanskater heeft gewonnen.
0: Wat verdorie. Met hoeveel stemmen dan?
1: Ja, dat zeg ik net, met 53%.
0: Oh, sorry. Ik heb mijn oren nog eens even laten uitspuiten bij de dokken. 53%. Ah, dat heb je met recht.
1: Ah, mooie overwinning.
0: Dat dacht ik ook. 2-2 geworden. Dan, dames en heren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Wil moet in actie komen, vinden de organisaties.
3: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
2: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
4: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
2: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jan Bakman, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk vanochtend. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard. Een uur extra rijden door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg. 60 minuten door bergingswerkzaamheden. En een half uurtje op de A15 Nijmegen naar Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam door een ongeluk. De weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan nog even in het zuiden naar Brabant. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Door een ongeluk heb je 33 minuten extra. Geluk, de weg is weer vrij.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren en

0: René Vroeger en Billy Dans en de Stad. Goedemorgen. Donderdag 8 oktober. Het is de ochtendshow. Voor een spannende dag voor het televisiemaken Nederland. Televisieringen.
1: En voor Avrotros.
0: Ja, zeker voor Avrotros, want Woeste Grond is genomineerd. Zit in, het, in een van de drie bankjes, zeg maar, voor bij het podium. In Koninklijk Theater Carré. Daar gaat het weer gebeuren. En daar vind ik altijd wel een mooi programma om te kijken. Dat is nog wel iets wat ik lineair kijk, zeg maar. Lineair betekent dat je het live kijkt. Ja, dat is toch leuk om te kijken, want dat is... hetzelfde als je een voetbalwedstrijd niet live kijkt. En dan ga je hem daarna nog eens een keer kijken. Maar dan weet je eigenlijk de uitslag al. Want
1: nou,
0: dat is er met een pushbericht al op je telefoon gekomen.
1: Ja, dat is gek.
0: Ja, want je weet met de televisie hier hetzelfde. Dat wordt, vanavond wordt dat gepusht na de uitslag. En dan weet je het. Dan hoef je niet meer terug te kijken eigenlijk.
1: Nee,
0: tenzij je een leuke show wilt kijken. Want het is altijd wel een leuke show.
1: Ja, er gebeurt altijd een hoop.
0: Ja, ik had er naartoe gekund. Maar dan moest ik weer een pak huren en dat soort dingen. Maar ja. Ik heb het één keer gedaan. En ik denk, dat wil ik een keer meemaken. Ik vind dat wel leuk. Ja. Maar televisiemensen zijn toch wel anders dan radiomensen.
1: Ja, dat is toch een ander slagvolk, hè?
0: Ja, dat is het. Lekker borrelen, na de tijd borrelen. Ik denk, nou, dat is niet aan mij besteed, dan moet morgen weer vroeg. Succes ermee. Maar ik weet nog wel dat ik die smoking toen gehuurd heb. Dus je moet in black tie, is dat dan? Ja. En dat is een smoking gehuurd. En dus die had ik aangedaan, want ik had hier een hotelkamertje in de buurt. Nou, naar Amsterdam, daar in zo'n parkeergarage. En dan ga je de auto uit. Maar dan moet je nog een eindje lopen. En dat is toch wel een bijzonder iets. Want dan loop je als een pinguïn door de stad. Want zo ziet het eruit, zo'n pak. Ja, overdressed tot en met, want iedereen loopt daar gewoon
1: je
0: in.
1: Je krijgt toch wat oogjes naar je toe, hè?
0: Nou ja, bizar. Dit vond ik helemaal niks.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Nee, is niet aan mij besteed. Maar goed, hele mooie avond vanavond. En straks gaan we even bellen met Hendrik Jan Bukkers. Want die is dubbel genomineerd. Scholieren en leraren die worden steeds vaker slachtoffer van nepfilmpjes op TikTok. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat er honderden anonieme accounts actief zijn waarop met AI gemaakte beelden worden gedeeld. Daarop lijken leerlingen en docenten bijvoorbeeld met elkaar te zoenen of gekke dansjes te doen. Ook het aantal meldingen van online pesten neemt toe. Nou, pesten is nergens goed voor. Ik had het toevallig nog met mijn zoon over. Die zit natuurlijk op voortgezet. En die was nu een keer open. Die is altijd redelijk gesloten. Lijkt heel erg op zijn vader. En die zei, nou, in het begin hebben ze wel wat gezegd. Ja, ik zei, doen ze over iedereen, joh. Ik zei, dan, weet je wat je moet doen? Je moet het of negeren. Geen aandacht geven, want dan groeit het niet namelijk.
1: Ja.
0: Of je moet zo zeggen, bijvoorbeeld bij mij zeiden ze vroeger dat ik Chinese ogen heb. Want je kijkt als, ik heb een beetje spleten ogen. Met een Chinees, zeiden ze dan.
1: Oh ja.
0: Maar dan moet je eigenlijk zeggen, ja, dat klopt, ja. En daar ben ik heel blij om.
1: Beetje moet tegenspreken.
0: Tegenspreken, dan, ja. Maar dan denken ze van, oh shit, we hebben geen handvaten meer. We kunnen niet verder.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Dan stopt
1: dat
0: ook gelijk.
1: Slimme, inderdaad.
0: Ja, je moet gewoon gelijk zeggen.
1: Ja.
0: Je hebt flaporen. Ja, klopt, beetje, ja, ik vlieg beetje, er heel lekker mee.
1: Ja, een beetje zelfspot mee hebben.
0: Ja, natuurlijk. Dan, ja. Maar ik snap het wel, hoor. Als je die leeftijd hebt, dat is wel een beetje lastig.
1: Ja, dat is ontzettend lastig. Maar jammer dat het nu nog steeds eigenlijk is.
0: Ja, natuurlijk. Dat is van alle tijden.
1: Tijd.
0: Ja, en nu is het veel meer, omdat het makkelijker is. Hè? Vanaf zo'n toetsenbordje op je telefoon kun je iedereen lekker de grond instampen. Maar hou er mee op, jongens. Nederlanders kopen minder benzine en diesel door de hoge brandstofprijzen. Volgens cijfers van het CBS gaven huishoudens in augustus minder uit aan brandstof dan een jaar eerder. Eerder bleek al dat het brandstofverbruik met zo'n 12% is gedaald. Dat is een hele hoop. Opvallend genoeg geven we aan andere spullen juist meer geld uit, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor in huis. Oh? Nou, dat is heel typisch. En zoals gezegd, vanavond dus de Gouden Televisiering wordt uitgereikt in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Drie programma's maken kans op de belangrijkste publieksprijs voor televisie. Woeste Grond van Avrotros, Kassa en De Bondgenoten. De kijkers bepalen uiteindelijk wie er met de felbegeerde ring naar huis gaat. En volgens mij kan je pas, maar dan ga ik straks even vragen aan Hendrik Jan Bukkers, pas vanavond weer stemmen.
1: Ja, sms'en.
0: Sms'en?
1: Je kunt nog steeds sms'en. Ik doe altijd sms'en.
0: Is dat ouderwets sms'en?
1: Ja, ik moet je sms'en. Dan moest je toch? Dit is toch met de televisiering, toch? Moet je sms'en?
0: Stelletje boomers.
1: Ja, je kan ook online, maar je kan volgens mij ook nog. Of is dat niet meer? Vorig jaar heb ik dat volgens mij
0: we
1: nog gedaan.
0: We gaan dat zo meteen even vragen aan Hendrik Jan Bukkers. Over een half uurtje heeft Mandelijn. Vanochtend trekt de regen weg die er is. Vanmiddag zon en wolken. Enkele bui. Temperatuur niet zo hoog als gisteren helaas. 14 tot 16 graden. That's it.

0: Je kan nog sms'en dus.
1: Ik kan oprecht sms'en en ik zeg het maar alvast. Voor woeste grond Avrotos sms ring 3 naar 2880. Nee, oh zo, 2580, sorry.
0: God, dan moet ik de muziek ook stappen. Nou, dit gaat helemaal de mis.
1: Gaat helemaal mis hier.
0: Dit gaat helemaal...
1: ja, ik ben helemaal verbaasd.
0: Ja, wat was het?
1: SMS ring 3 naar 2580.
0: Maar nu nog niet, toch? Dat is vanavond.
1: Ja, vanavond. Maar ik dacht, ik zeg het alvast.
0: Oké, dus
1: nog eens onthouden.
0: Ring
1: 3 naar 2580.
0: Akkoord, Tines. Goed dat we jou hier hebben, hè?
1: Zet hem op verkeerd.
0: We komen er zo meteen nog een keer op terug.
1: Iedereen allemaal naar het verkeerde nummer sms'en.
0: Ah, nee, dat komt goed. We gaan dat zo meteen nog even helder uitleggen.

0: Numidia en John West en Habibi. Wat was nou dat sms-nummer, Tinia? Dat is wel goed om te weten. Ik noteer hem vast even. Ik pak even een kladblokje erbij. Met het sms-nummer voor vanavond voor Woeste Grond.
1: Ja, je kan ook online stemmen, lieve mensen. Dat,
0: oh, dat
1: is
0: kan ook
1: mogelijk.
0: Nog.
1: Ja,
0: ik dacht al, eens een beetje ouderwets, dat
1: nee,
0: sms.
1: Nee, maar het sms... Ja, dus ze noemen het vooral in de uitzending. Sms'en ring 3 of 1 of 2, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat wordt voornamelijk geroepen. Dus dat is wel het hoofdstem.
0: Oké, welke ring is het?
1: Ring 3 moet drie. Je sms'en naar 2580.
0: Vanavond, hè?
1: Ja, vanavond.
0: Als het op de buis is. Dus televisiering gala vanuit Koninklijk Theater Carré. Dat is mooi. Ik had zelf nog even zin in een beetje enge muziek. Daar had ik eigenlijk zin in. Een beetje enge muziek.
2: Do you know where your teenager is at 5 o'clock in the morning? Some say they come looking for drugs, dirty dancing and pounding.
0: Dit is voor mij echt energy drink, dit. Ja, ik drink geen energy drink, maar dit, als ik dit hoor, dan ga ik loeihard. Ik ben ook geen gebruiker. Maar ik ga hier heel goed op, maar dit is... Maar dan wil ik het even in een ander vaatje... wil ik tappen. En dan meer richting ons gezelligheidsgehalte, zeg maar, hier bij Sterren.
1: Oh ja, ik weet al wat je van plan bent.
0: Beetje happy hardcore.
1: Ja.
0: Maar dan kan ik die mix even draaien. Want toen dacht ik...
1: Oh nee.
0: Ik ga... Wat?
1: Heb je er nou weer iets engs meegemaakt?
0: Nee, het is niks engs. Ik wil even peilen onder onze lieve luisteraars. Hebben we daar überhaupt zin in hier op donderdagochtend? Misschien zit je nu wel in een hele andere mood. Denk je, nou, doe maar even niet, de Vries. Dat is niet aan mij besteed. Ik ga even een klok aanzetten. Die duurt 60 seconden. Een minuutje. Als ik nou, want ik kan nu checken hier hoeveel appjes we hebben binnengekregen. En dan kan ik ook peilen zometeen na die minuut hoeveel er zijn bijgekomen. Als ik nou in één minuut hoeveel appjes krijg? 200? 200. 200 appjes. Zullen we dat doen?
1: Ja, is goed.
0: 200 appjes met boom boom. De tijd gaat nu in. Als we 200 appjes krijgen... Dan zul je denken, ja, je gaat het toch al draaien, de Vries. Nee, als er geen 200 zijn met boom boom... Je mag nu dus appen in onze NPO Luisterapp. Als er geen 200 zijn, dan draai ik dan even wat anders. Van René Schuurmans of zo. Westie Bronkhorst kan ook. 200 appjes. Nog 40 seconden.
1: Wat een eng muziekje dit ook.
0: Ja, maar dat moet ook een beetje. Boom boom, dat appje. Boom boom. We gaan voor 200 appjes. Gaan we dat redden? De ja of de nee. En dan ga ik draaien de hakkenmix XXL. Je appt boom boom. Dit is ook een beetje televisiering. Wie is de winnaar van de televisiering 2026?
1: Ik kan er dus altijd zo lang over dat envelopje open te maken.
0: 15 seconden, 13, 12. Ik zou wel de voice-over willen zijn van het programma.
1: Ja.
0: De winnaar van de televisiering 2026 is... Het zou best kunnen. En is het even kijken. Het is... Zo. Ja, ruimschoot.
2: Let's go.

Colori, dit was Wesley Bronkhorst. Er komen heel veel vragen naar aanleiding van de mix. Dat is eigenlijk standaard. Als we hem draaien, dan wordt altijd wel gevraagd... staat hij online? Kun je hem ergens luisteren? Nee, dat kan niet. Alleen in de uitzending hier. Hoe heet die hakkenbar mix, zegt Sven van Keken. Ja, gewoon hakkenmix XL volgens mij. Of XXL hebben we hem hier genoemd. Wietse die zegt ook nog, komt hij nog op Spotify? Nee, dat is niet. En Joost zegt, Joost mag het weten, Marcel, wat een heerlijke plaat. Gisteren toevallig aangevraagd. Heel erg bedankt. Alright. Oh, dat ging om Wesley Bronkhorst. Heel goed, Joost. Heel goed. Alsjeblieft. Dan hebben we dat gehad. Gaan we zo meteen nog even bellen dus met Hendrik Jan Bukkers. Kijken of er wat spanning is in huizen Bukkers. Eerst gaan we naar een ander fenomeen. Jan

0: Jantje.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er eerst nog wat regen, maar die trekt oostwaarts weg en het wordt verwisselend bewolkt met later verspreid over het land toch weer buien. De wind is noordwest, later op de dag komt er veel wind, windkracht 6 tot 7. De temperatuur niet meer dan 16 graden, dus Tinia, de jas en de laarzen kunnen aan hoor. En hier onze spreuk, wanneer de rook naar de aarde slaat, ja, is het zeker dat het regenen gaat.
2: Maar heel gek zijn als jij op laarzen naar de zaak komt.
3: Ik denk dat hij mijn bondlaarzen bedoelt,
2: oh,
3: denk ik.
2: Oh, die. Ik dacht gewoon de laarzen waarmee je in de drek staat. Maar dat niet.
3: Nou, die zijn tegenwoordig heel hip, hoor. Regenlaarzen.
2: Regenlaarzen?
3: Ja, zeker. Nou. Dat is echt een fashion item aan het worden deze winter.
2: Hou eens op.
3: Ja, ik meen het.
2: Maar dat ga je niet aantrekken naar je werk.
3: Nou ja, het kan best leuk zijn onder een jurkje, hoor.
2: Hou op. We gaan naar het nieuws.
4: Ja. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
5: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
4: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars.
2: Dankjewel Jan, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is een hele drukke ochtendspits. Sterker nog, het is drukker dan gebruikelijk. 820 kilometer, het staat op heel veel plekken vast. Onder andere de A1, dat is Amsterdam-Apeldoorn. Voor Barneveld 71 minuten. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven voor Valkenswaard 3 kwartier. De A2 Den Bosch-Utrecht. Voor de afrit Kerkdriel heb je 40 minuten door een ongeluk. En ook 3 kwartier op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Hoogmade door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook gesloten. De A50 Apeldoorn-Arnhem voor Knoopend Waterberg 1 uur extra door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. En voor de Zuurhofbrug, daar sta je ook weer lekker vast. De N15 Maasvlakte Rotterdam heb je 32 minuten extra. Succes!
6: NPO Sterren NL.
7: De nummer 1
6: in Nederlandstalige muziek.
2: Zometeen Mike Petersen, eerst Tino Martin.

0: De televisieprijzen van Nederland uitgereikt tijdens het Gouden Televisiering Gala in Koninklijk Theater Amsterdam Carré. En voor één Achterhoekse rocker wordt het wel een hele spannende avond, want hij maakt niet kans op één, maar zelfs twee keer een prijs. Hendrik Jan Bukkers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het met de spanning in huizen Bukkers?
1: Gaat goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, nou, ik zat al te denken, deze man die heeft natuurlijk... Je stond natuurlijk op het Zwarte Cross, 30.000, 40.000 man voor je neus. Nou ja, zo'n zaaltje Carré, dat kun je wel hebben, toch?
1: Ja, nee, dat is totaal wat anders natuurlijk.
0: Ja.
1: Dit is wel anders spannend als een veld met 40.000 mensen, ja.
0: Ja. Ja,
1: want... ja, weet je, het is heel leuk dat we voor beide twee keer genomineerd zijn. Dus het is, dat maakt het extra spannend, ja. Maar ja. Ik ben er eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, het gaat wel goed.
0: Nou, mooi. Want je bent genomineerd voor, kun je het beste zelf uitleggen, als acteur ook, Hendrik Jan Bukkers.
1: Ja, nou ja, we zijn dus met de serie genomineerd voor een televisiering. Maar ook, ik ben zelf ook als acteur genomineerd. Dat maakt het wel extra bijzonder, ja.
0: Ja, dat lijkt me, ja. Ik denk wel eens van deze man, dat is een alleskunner. Jij bent een waanzinnig muzikant. Je doet ook presenteren. Je podcast de Nedersaksen vind ik ook fantastisch. Je acteert als een malle. Zijn er dingen die jij niet kunt?
1: Ja, hoor. Er zijn genoeg dingen die ik niet kan.
0: Oh, zoals?
1: Nee, je moet me niet vragen om als de meterkast kapot is om daar iets aan de stroom of zo, dan blijf ik met mijn vingers aan. Daar snap ik helemaal niks van.
0: Meestal is dat kleur op kleur gewoon.
1: Ja, dat is vaak wel, hè. Ja. Ja. Oh, dan kan ik dat ook.
0: Waar dacht jij van, dat acteren, dat kan ik ook gewoon?
1: Nou ja, kijk, Johan Nijenhuis die vroeg mij voor die serie. Ik had nog nooit geacteerd, ook nog niet bij de plaatselijke toneelvereniging, helemaal niks. En die zag kennelijk iets in mij. En toen ben ik dat maar gewoon gaan doen. En toen gaandeweg dacht ik van ja, ik vind het eigenlijk wel heel leuk om te doen. En volgens mij gaat het ook wel goed. En toen hoorde ik van collega's die zeiden, ja, je doet het hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vind het nog steeds heel lastig om te zeggen hoor. Ja, ik vind mezelf eigenlijk nog steeds meer muzikant dan acteur.
0: Ja, maar wat heb je hem ooit gevraagd van wat hij in jou zag dan? Is dat dan, ik denk dat jij een soort gunfactor hebt of zo.
1: Nou ja, dat zal het ook wel wezen. Ja. En het is natuurlijk, ze zag natuurlijk iemand die dat dialect goed kon spreken. Ja. Ik ben natuurlijk een... Dat is mijn moedertaal, ik spreek er van huis uit, dus dat scheelt een hoop. En wat Johan tegen mijzelf zei, hij werkt wel eens vaker met muzikanten. Hij zegt, muzikanten hebben het geluk, die hebben al podiumervaring. Die vinden het niet meer eng om in een lamp te staan of een camera op hun gezicht te hebben. Dus dat is natuurlijk wel... Ik kom natuurlijk niet helemaal zomaar uit de lucht vallen. Ik loop al een paar jaar staken op een podium. Dus, en er zitten heel veel overeenkomsten in, dus dat is wat hij in me zag, ja.
0: Ja, wat vind je van dat televisiewerk, van dat acteren? Want ik hoor altijd, je moet zo lang wachten altijd. Het kost ons zoveel tijd dit.
1: Nou, ik heb me daar een beetje in vergist. Ik had namelijk, dat is heel stom, maar toen ik aan begon, helemaal niet in de gaten hoe groot die rol was.
0: Nee.
1: En toen heb ik gezegd, ik ben ook een muzikant, ik heb een hele tour. Dus ik kan 3 dagen in de week acteren. En de rest van de tijd ben ik aan het toeren. Ja. Dus, maar ze hebben ondertussen wel zo'n hoofdrol in die 3 dagen gepropt. Dus ik heb helemaal niks te wachten. Ik ren van de ene scène naar de andere. Dus ik vind het heel leuk om te doen, maar wachten is er niet bij.
0: Nee. Oké, dat gaat lekker heen en weer. En een druk leven. Hebben ze thuis nog wat aan jou? Ben je de man die op zondag nog het vlees aansnijdt? Of?
1: Nou, dat is als ik aan het draaien ben in die periodes, dan ben ik inderdaad die man die op zondag het vlees komt snijden. Daar hebben ze helemaal niks aan mij.
0: Ja.
1: Maar goed, we zijn nu nog aan het draaien. En dat is volgende week nog. En dan komt er weer een wat rustigere periode. En dan ben ik weer gewoon muzikant. En dan ben ik ook weer iets meer thuis. Dat is wel leuk.
0: En gaat het ook stoppen na dit seizoen dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weten we nooit. Vorig jaar hadden we seizoen 4 gemaakt. En toen was het ook maar weer afwachten of het doorging. Dus dat is nu weer.
0: Ja.
1: De tijd zal het leren. Daar is nog niks over gezegd. Dat weet niemand.
0: Woeste grond. Ik heb ook gehoord, er komt een film.
1: Ja, die komt er wel. Die is al af.
0: Ja?
1: Die hebben deze zomer ook nog even gedraaid tussendoor.
0: Even tussendoor,
1: En ik heb wat beelden gezien. Dat wordt ontzettend tof. Die komt 27 januari komt er in de bioscoop.
0: Waanzinnig. Woeste grond. Voor mensen die het niet kijken, waarom moeten ze vanavond stemmen?
1: Ja, wat ik zelf het leuke vind aan Woeste grond is dat het iets is uit de regio. Dus het is een keer niet iets uit de Randstad gemaakt. Voor randstedelingen, door randstedelingen, over randstedelingen. Dit gaat over de provincie. En toevallig speelt het zich af op de grens van Salland en Twente. Maar het had net zo goed Brabant of Friesland kunnen zijn. Het is echt iets van buiten de ring. En dat vind ik wat het zo mooi maakt.
0: Ja, ja. Zou het daarom ook...
1: Het is echt een prijs voor de provincie.
0: Dat is het.
1: Dat zou het zijn.
0: Nou ja, we hebben veel provincie in het land. Dus
1: daarom?
0: Is het daarom misschien ook wel dat mensen het zo aantrekkelijk vinden?
1: Ja, dat is ook wat ik terugkrijg van mensen. En daarom zei ik net ook mensen uit Brabant en mensen uit Friesland. die zeggen van ja, het is dan wel niet ons dialect, maar het is wel heel tof dat het een keer
0: precies
1: gaat over mensen buiten de Randstad. Dat vinden mensen heel leuk om te zien.
0: Ja, ja. We gaan vanavond gaan we lekker kijken in afwachting natuurlijk van de uitkomst. Maar in die tussentijd kunnen we natuurlijk jou en Woestergrond, jouw medespelers en de hele crew kunnen we natuurlijk wel steunen door te sms'en. Ring 3 naar 2580.
1: En je kan vanaf online vanavond 8:03 gaan die stembussen weer open. Daar is wel een beetje onduidelijkheid over. Op de acteur kun je niet meer stemmen. Dat is...
0: gaan we lekker kijken in afwachting natuurlijk van de uitkomst. Maar in die tussentijd kunnen we natuurlijk jou en Woestergrond, jouw medespelers en de hele crew kunnen we natuurlijk wel steunen door te sms'en. Ring 3 naar 2580.
1: En je kan vanaf online... vanavond 8:03 gaan die stembussen weer open. Daar is wel een beetje onduidelijkheid over. Op de acteur kun je niet meer stemmen. Die stembussen zijn gesloten.
0: Dat is al klaar.

0: Weet je, wij zijn de hele zomer aan het draaien geweest. En er staat elke middag staat er zo'n enorm lopend buffet voor ons klaar. Dus ik heb een paar kilo aangekomen. Dus ik heb een nieuw pak gekocht. Ik heb een bruin pak nu. Dat is, en ja, echt heel mooi. Ik ben er heel blij mee. Dus,
1: heel mooi. Heel vet. Ja. En muzikaal gezien komt er nog wat uit binnenkort. Bukkers.
0: Nou, we hebben net een dubbel LP uitgebracht. En op 16 oktober breng ik een liedje uit samen met TikTok Tammo, Johannes Peetsma.
1: Oh, wat leuk zeg.
0: En ja, en dat is een heel leuk liedje geworden. En dat is deels in het Gronings en deels in het Sallands. Dus de dingen die hij zingt, zingt hij in het Gronings. En ik zing mijn stukjes in het Sallands. En sommige stukjes tweestemmig. Dus dan gaat Sallands en Gronings door elkaar heen. Dat is een ontzettend leuk liedje geworden. Die komt 16 oktober uit.
1: Nou, dan houden we ons warm aanbevolen. Ik ga nu in ieder geval even de track draaien die om woeste grond draait. Kom erin. Ik wens je een onwijs toffe avond. Ik hoop dat je natuurlijk beide prijzen meepakt. Maar ik gun het jullie van harte. Maak er een mooie avond van en geniet.
0: Gaan we doen, dankjewel.
1: Alright, Hendrik Jan Bukkers.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters en Hartebreker, daarvoor Bukkers. En daar weer voor echt Bukkers, Hendrik-Jan Bukkers aan de lijn over de televisiering van vanavond. We gaan lekker stemmen voor Woeste Grond. Vanavond om 3 voor 8 kan dat. Dit is René Schuurmans.

0: Jeffrey Leunenberg. En ik slaap wel op de bank. Ik vind het soms zo lekker om even op de bank te slapen. Maar dan echt s'avonds, hè? De nacht in, zeg maar. Ja, vind ik gewoon fantastisch.
1: Je krijgt toch helemaal last van je rug?
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, je gaat helemaal, je bent gebroken daarna. Maar, ja. Maar ik vind
1: hoe kan dat dan lekker zijn?
0: Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een lekker, ik vind dat een lekker gevoeletje. En dan word ik meestal wakker rond 1, 2 uur. En dan, en dan ga ik nog even naar boven te strompelen. En dan, pak ik hem nog even door. Dan is het net of heb je een XL-nacht gehad.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Lekker man.
1: En dan nog denk van, ik kan nog een paar uur. Dan voelen die paar uur wel echt goud.
0: Super. Ja. Wat je zegt, ja, goud. 9:02. Zometeen hebben we nog een mooie schaftlijst. En die schaftlijst is een bijzondere. Want dat lijkt wel een soort van omkoping vandaag. Maar dat is het niet.
1: Nee,
0: kom er zo meteen
1: nee,
0: op terug. Hoe dat zit. Eerst Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
3: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
2: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
4: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
2: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Drukke ochtendspits en nog steeds druk. 631 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld een uur extra rijden. Opruimwerkzaamheden momenteel. 2 rijstroken zijn dicht. Er ligt namelijk een omgevallen boom. Zo dan. Het verkeer kan het beste omrijden via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenderheide. 3 kwartier door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Ook op de A4 is de weg weer vrij, Rotterdam-Amsterdam. Maar er staat nog wel een file voor Hoge Maden. 13 kilometer, half uurtje extra. En de A27, daar heb je tussen Breda en Gorkum voor Avelingen 41 minuten.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Marcel de Vries.

0: Marcel in de morgen.
1: Schatlijst.
2: Sommige mensen kunnen niet tegen dat geluidje. Dat slurpgeluidje. Jij wel?
3: Heerlijk. Oh, ik vind hem wel lekker.
2: Oh, ja, vind hem wel lekker. Oké. Okay. Jouw vriend klinkt ook zo. Oké.
3: Ja, maar ik vind het wel een leuk klinken.
2: Ja. Ja, lekker vertrouwd gevoel dit. We gaan naar de telefoon. Wie hebben we hangen? Want ja, ik moet dit even uitleggen. Want want dit klinkt een beetje... En ik dacht... Hè?
3: Ja, dit klinkt een beetje allemaal... Omdat het allemaal zo bedacht is.
2: Omkopen
3: ook een beetje. Ja. Nou ja, weet je wat ik doe? Ik doe een beetje... Begin van de week doe ik altijd even wat mensen uitzoeken voor een lijstje. Ja. En die... Dan weten ze alvast even goed van tevoren wanneer ze gebeld worden voor een schaflijstje.
2: Kunnen ze even netjes je kleren aantrekken en dan...
3: Netjes je kleren aan zeggen, even tegen de familie, tegen de papa en mama zeggen dat ze op de radio komen.
2: Ja. Nou, en dus...
3: Dat, zo ook met Bertus. Bertus van de Slik. Alleen Bertus die was gisteren natuurlijk ook al soort van een beetje bij ons in de uitzending. In de zin van, hij heeft ons gisteren een taart opgestuurd.
2: Nou, en nu denk je van, hé, dat is omkoping. Die
3: dat
2: hebben
3: is omkoping.
2: Een taart gekregen en hij komt in de uitzending. Bertus, goedemorgen.
3: Ja.
4: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia.
2: Goedemorgen. Ik denk namens iedereen bij Sterren NL bedankt voor de taart. Dat ten eerste.
4: Ja, graag gedaan. Ja. Dat vond ik ook gewoon leuk. Jullie zijn heel het jaar het cadeau voor ons, voor alle luisteraars. Dus ik denk nou, een kleine tegenprestatie mag ook wel een keertje.
2: Bertus, ik krijg een natte ooghoeken van.
3: Wat
2: dit is...
3: lief Bertus.
4: Ja,
2: maar we worden er gewoon voor betaald. Hè? Dit is gewoon een job is dit.
4: Ja, part of the job, maar dat hoort er dan ook wel eens bij. Even in het zonnetje zetten.
2: Onwijs lief van je, Bertus. Maar het heeft dan weer niks met jouw schaflijst te maken. Dus dat trekken we even nu uit elkaar voor alle luisteraars, hè?
4: Ja,
2: dat dat even
4: zeker.
2: Duidelijk is. Oké, Bertus. Dan gaan we even naar jou als persoon en jouw werkende persoon. Want wat doe jij, Bertus?
4: Nou, ik ben werkzaam bij de firma GS van de IJssel uit Berkel-Roderijs. En ik ben internationaal bitumenchauffeur.
2: Internationaal bitumenchauffeur. Wat zijn bitumen?
4: Dat is het hoofdproduct van asfalt. Dat brengen wij van de raffinaderij naar de asfaltcentrales. En ook naar tapijtenfabrieken en naar dakbedekkingsbedrijven. En dat rijden wij door heel Europa heen.
2: Wat leuk zeg. En waar kom je dan zoal?
4: Wij komen in Noorwegen, wij komen Zweden, Denemarken, wij komen Duitsland, België, Frankrijk, Spanje.
2: Mooi man.
4: Oostenrijk, Zwitserland, noem maar op.
2: Ja, dus jij rijdt standaard met paspoort op zak?
4: Ja, zal moeten, hè, want anders geloven ze me niet.
2: Nee, dat denk ik ook niet, Bertus. Heel leuk. En je hebt een prachtig lijstje ingestuurd, Bertus. Want ik zie André van Duin, de Amazing Stroopwafels. Henk Wijngaard natuurlijk als trucker. Moet je die er wel in hebben. Ik ga je wel teleurstellen, want die zijn het allemaal niet geworden. Ik ga zo meteen de wannabes voor je draaien. Gerard Cox, is ook mooi.
4: Ja, en, lekker Rotterdams, hè.
2: Lekker Rotterdams, ja, heerlijk. En Manneke Karrespoor.
4: Ja, geweldig toch?
2: Ja, vind ik wel, ja. Lekker polderliedje, lekker op de trekker.
4: Ja, zeker.
2: Dat is het. En heb je ook gestemd voor de top 1000? Toch nog even die kanttekening even eraan houden?
4: Ja, die hebben we er ook gedaan natuurlijk. Ja. Rien Salet natuurlijk, hebben we er ook in gezet.
3: Ja. Heel goed, Bertus.
2: Ik ben zo benieuwd waar die terechtkomt. Wat denk jij, Bertus?
4: Ja, vorige keer is het natuurlijk met Elton Rixie ook wel aardig gelukt.
2: Ja, dat is leuk uitgepakt,
4: Toen was het ook ergens in de top 56, 50 of zo.
2: Ja, zoiets. Ja. Dus jij schat dus in hetzelfde?
4: Ja, ongeveer. Okay. Of misschien wel dat het nog wel een klein beetje toch naar de 40 gaat of zo. Maar ik denk...
2: Al sla je me dood. Ik ken de hele lijst nog niet. Ik weet niet eens waar ik zondag met nummer 1000... Ja, ik weet dat ik met 1000 begin, maar ik weet niet wat nummer 1000 is.
4: Ja, ga je 1000 in elkaar of gewoon met de top 1000?
2: Top 1000. Zondag beginnen van 12 uur. Bertus, we gaan jouw lijstje lekker draaien. Geniet ervan en een hele mooie dag. En nogmaals, dank voor de lekkere taart.
3: Ja, echt gefeliciteerd nogmaals, hè, Bertus.
4: Ja, jij een goede vakantie, Tinia.
3: Ja, dankjewel.
2: Doei, Bertus.
0: Marcel in de morgen.
1: Schatlijst.

0: Met een Rotterdam stintje van onze Bertus van der Slik. Dit waren de Wannabes. Goedemorgen, zonneschijn.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Het moet niet zo zijn dat iedereen nu slagroomtaten gaat sturen om in de uitzending te komen. Hè? Want daar ging het dus helemaal niet om.
3: Nog nee, even. Het was een beetje te toevallig allemaal.
0: Nee, dat was echt toeval bestaat niet, zeggen
3: ze. Zoals ik altijd al zeg, stuur je lijstje in en denk niet zo van ach, ik kom toch niet aan de beurt. We gaan het echt zo lang doen wanneer we zelf zat van worden. En dat kan lang duren, kan ik je vertellen.
0: Ja.
3: Dus stuur het in, dan kom je echt vanzelf een keer aan de beurt. Want we willen echt gewoon zoveel mogelijk lijstjes. We hebben iedere dag een lijstje nodig.
0: Ik merk ook dat je gewoon op de tafel gaat slaan nu. Het is allemaal zegt, ik voel de tafel hier gewoon heen en weer gaan.
3: Rustig maar.
0: Je hoeft geen drill-instructor te zijn. We zitten hier in het leger of zo.
3: Ja, sorry, dat doe ik een beetje automatisch.
0: Gewoon een beetje lieflijke dames en heren. U mag een lijstje insturen als u zin hebt. marcelinemorgen.nl Gewoon een beetje aardig zijn voor de mensen.
3: marcelinemorgen.nl
0: Ja, precies. Dat zou nog mooier zijn als je een beetje... Kijk, dat is mooi. Hier, wacht even.
3: Stuur uw lijstje in marcelinemorgen.nl.
0: Veel vriendelijker. Veel vriendelijker.
3: Op marcelinemorgen.
0: Op de website is
3: ja.
0: Het. Alright, dat gezegd hebbende. Straks hebben we geen Tom met het laatste entertainmentnieuws. Tom is lekker op vakantie. Ik zag een vakantiefoto van hem en dacht ik... potverdorie, die heeft het weer goed voor elkaar. En volgende week zie ik die foto's van jou en denk ik... nou, die heeft het ook goed voor elkaar.
3: Ja, ik zal je wel lekker een paar vakantiefoto's wel lekker sturen volgende week. Hè?
0: Maar ik zit hier lekker in de top 1000. En daar heb ik zin in.
3: Ja, geloof ik.
0: Ja, dat is echt zo. Aanstaande zondag.

0: De vraag is...
1: Wie is de mol?
0: Ammar op SterrenNL. 21:30. Dat betekent dat hij alweer zichtbaar is in de NPO Luister-app. We hebben het natuurlijk over...
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Yes, het is de donderdag. Dus een hele gezellige heb ik vandaag in petto wat betreft... De platenkoffer, wat kijk je mij angstig aan?
3: Nee, ja, ik zit wat een schattig achtergrondgeluidjes dit.
0: Ja, want ik...
3: Ja. Ik vond dat met het platenkoffertje vind ik zo leuk bij elkaar passen.
0: Dit.
3: Het klinkt zo schattig.
0: Zo ouderwets klinkt het.
3: Ja, ik weet niet.
4: Dames en heren, het is tijd voor de platenkoffer.
0: Met een hele mooie meezinger op keuze A.
5: Even aan mijn moeder
0: ook schattig.
5: Vragen. Ik zweer dat ze dat
0: Bloem.
5: Zijn.
0: Even aan mijn moeder vragen.
5: Eens bij.
0: In de koffer echt meezingen a go-go. En dat kan ook op keuze B. Dat is een toch wel een lekker piratenliedje uit.

0: Reuze C, bandje uit Friesland. Klein bandje hoor.
1: En wat jij met de hemel en de aarde, de zonnestellen en de maan, de mooiste en de liefste, hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit.
0: De kast. Nee, zeker geen klein bandje.
1: Ik laat je nooit.
0: En deze keer is het raak. Welke gaat het voor jou worden? Welke wordt voor jou raak? Laat het weten. NPO Luister. Kun je stemmen dus op de drie liedjes. Het weer voor vandaag ziet er toch anders uit dan gisteren, jongens. Helaas, pindakaas. We hebben wat regen gehad, dat gaat wegtrekken. Krijgen we wel wat zon en wat wolken voor terug. En een enkele bui. Temperatuur toch een trede naar beneden. Misschien wel twee op de ladder. Het wordt 14 tot 16 graden. Het is niet anders. Verkeersinformatie van de ANWB. Nog een staart van de ochtendspits. Er staat nog steeds 280 kilometer. Dat is best wel veel voor dit tijdstip. Met twee die eruit schieten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 50 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Ravenstein en Knopend Valburg 35.
2: NPO Sterren NL.

0: schuitmaker en lekker loesoe. We gaan niet naar de tent toe, Tinus. Het is wel lekker een tentfeestliedje. Dit, maar oh, dit ja. Wordt ook even anderhalve week geen tentfeest voor jou.
1: Geen tentfeest voor mij. Ja, dat moet ik ook eventjes van afkicken, ja.
0: Of zouden ze daar in Turkije ook nog ergens een tent hebben staan? Dat je toch eventjes een partytent, je weet het niet.
1: Misschien wel een strandtentje, dat is een ook een beetje tentvibes, hè?
0: Ja. Doe dan maar even een mooi fotootje maken. Ja. En dan
1: toch nog een beetje tentfeest.
0: Tieners tentfeest. Dat je toch nog even die vibes hebt, zeg maar.
1: Ja. Maar ik moet zeggen, de zondag, volgende week zondag, dan ben ik weer thuis.
0: Ja.
1: En dan heb ik echt een tentfeest waar je u tegen zegt.
0: Oh, je gaat gelijk weer door. Ja. Is dat mogelijk ook? Echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Maar ik ga wel op tijd naar huis. Ik ga om 8 uur naar huis. Dan kan ik wel op tijd op bed liggen.
0: Ja.
1: Dus dat ik weer fris en fruitig in maandag zit. Maar ik ga wel even naar echt een gruwelijk tentfeest.
0: Ze maakt haar naam weer eer aan. Doet ze weer eer aan, jongens.
2: Around the world, people know how to throw a party. From the streets of Rio to the beaches of Ibiza. But in one small country by the North Sea, they take it to another level. Because nowhere else will you find as many party tents in as many villages, bringing together thousands of people. Among them all, there is one young lady with a mission. She wants to visit every single tent party in the Netherlands. Every single tent party in the Netherlands. Her name is Tinus Tentfaced.

0: Ja, ik vind het fantastisch dat jij gewoon... Je komt terug van vakantie.
1: Eén dag.
0: Één dag. Koud in Nederland. En gelijk weer de klomp aan en de tent in. Fantastisch.
1: Ja, dat is toch mooi.
0: Top. Platenkoffertje hebben we ook nog, Liebe Leute. Dit zit ook lekker dicht bij elkaar, zie ik vandaag. Ik heb onder andere...

0: hebben nog keuze C.
1: En want jij bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk, spontaan, ik laat je
0: de kast en raak. Deze keer is het raak. Laat het weten. NPO Luisteren moet je zijn. Dat is de app. NPO Luisteren. Er kwam ook nog een appje binnen van Jeremy. Jeremy zegt, morgen Marcel, zou je misschien nog even snel op de valreep nog lang niet moe van de Malibu willen doen.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Leuk om te kijken, de Bouwers.
1: Ja, geweldig.
0: Super. Was er nu, vandaag is er iemand jarig volgens mij.
1: Jan Bouwer is vandaag jarig,
0: Jan
1: inderdaad.
0: Jan, gefeliciteerd namens ons ook hier bij Sterren. Ja, ik zag het inderdaad, dat allemaal posts werden aangewijd. Echt een mooie, hechte familie is dat.
1: Ik vind het ook zo schattig en zo grappig tegelijkertijd dat Frans echt om de haverklap naar zijn kleinzoon wil. Ja. En als ze de deur plat lopen daar bij Jan.
0: Nee, och, daar is hij weer.
1: Daar is hij weer.
0: Of daar zijn ze weer.
1: Ja, echt geweldig. Mooi.
0: Ik snap het ook alweer. We hebben in de platenkoffer 3 liedjes zitten die echt waanzinnig dicht bij elkaar zitten. Ik kom er bijna niet eens uit. Nog 7 minuten om dat even los te trekken, jongens. Heb je nou zin in Bloem?
2: Even aan mijn moeder.
0: Of heb je zin in Highway?
2: Sugar, sugar, baby. Sugar, sugar, baby.
0: Of heb je toch zin in de kast?
2: En want jij met de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan.
0: Laat het weten. In NPO Luister, daar kun je nog even stemmen een paar minuten. En dan hopelijk hebben we zo meteen een eerlijke winnaar in de platenkoffer. En dit is nieuw, jongens. Mickey van Wijk op Sterren. Anxiety.

0: Maurice Vermont. En zolang ik maar bij je ben. Op SterrenL, 6 minuten voor 10 is het. Dat betekent ook 6 minuten voor Danny. Maar vandaag hebben we een bijzondere, want we moeten even verbinding zoeken. En nu doe ik net als ben ik iemand uit de Randstad. We gaan helemaal verbinding zoeken met Drenthe. Even kijken, ik moet even de antenne uitrichten. Even kijken of we daar een beetje ontvangen. Danny!
1: Hallo?
0: Ja, we hebben ontvangst, ja. Wat een end. Het is een end, hè, deze straalverbinding.
1: Ja, dat valt niet mee, hoor. Dat is echt wel een behoorlijk stuk. Zeg, ja,
0: nee. Dat de Randstad met Drenthe verbonden, dat is...
1: Ja, dat het allemaal kan tegenwoordig.
0: Kost nog moeite.
1: Het gaat,
0: gaat via Elon Musk, dit, hè? Via satellieten.
1: Ja, klopt,
0: zo.
1: Ja. Dus ja. In Amerika luisteren ze nu ook mee.
0: Ja, ja, ja.
1: Hallo?
0: Hallo. Here we are.
1: Ja, nou, dat komt helemaal goed op deze manier.
0: Dat denk ik ook, ja. Hey, nou gaat onze Tinia, die gaat morgen, gaat ze... Ga je morgen of zaterdag? Of niet, ga je
2: morgen.
0: Morgen gaat ze naar Turkije.
1: Oh, lekker.
0: Ja, ben je daar wel eens geweest?
1: Nou, ik ga daar 1 november naartoe.
0: Oké, okay. Maar je hebt nog geen ervaring, zeg maar, met de Turkse.
1: Nee, maar wij gaan ook naar zo'n hotel volgens mij. We moeten draaien bij zo'n artiestenreis. Dus we komen de hele week niet van dat hotel af. Dus dat is goed ook in Scheveningen gekund volgens mij. Maar goed.
0: Ja, dat had zeker gekund, ja. Wel lekker all-inclusive is dat.
1: Heerlijk.
0: Ja, man.
1: Ja, daar heb ik wel zin in.
0: Ja. Maar je kan dus nu niet vertellen wat ze wel en niet moet doen in Turkije.
1: Nee, nee, vrij weinig. Ja, je kunt van die illegale voetbalshirtjes en zo kopen daar, toch?
0: Oh.
2: Ja, ja, ik kan alles illegaal kopen daar.
1: Ja.
2: Het is gewoon een levende AliExpress daar in Turkije.
0: Kun je voor mij een haartransplantatie daar regelen of zo?
2: Oh, dat kan ik ook wel even doen. Ja, ik kan wel een mooie korting regelen.
1: Is wel lekker goedkoop daar, ja.
0: Ja. Ja, even korting afdingen.
2: Ja. Ja,
0: kijken, kijken, niet kopen. Dat zeggen ze ook altijd.
1: Stuur je eens een foto, laat je een foto zien. En misschien dat ze dan wel kunnen helpen.
0: Ja, nou, ik denk
1: of
0: dat ze
1: zeggen van, nou...
0: Nee, geen redding meer. Nee. Ik denk dat ze dat zeggen, ja. Oké, Danny. Nou, het was weer leuk om met je te praten. Zometeen weer na 10 uur met op volle toeren. Maak er een mooie van.
1: Gaan we doen.
0: Alrighty. Wat een verbinding. Dankjewel, Danny.
1: Ongekend. Reizen naar huis, hè.
0: Yo,
1: succes.
0: Draai hem weer even, hoor.
1: Ja.
0: Ja, dat was de verbinding met Drenthe. Goed, we gaan hem
2: over... Nageluid dit ook.
0: Nageluid is dat. We gaan, de rotor moest ik weer even omdraaien boven in de mast. We gaan naar de uitslag van de koffer. Wat is het geworden?
2: Nou, het is met 39% van de stemmen geworden Highway met Sugar Sugar Baby.
0: Super! Die tellen volgens mij ook af in het begin. 1, 2, 3, 4, Sugar Sugar Baby. Tellen op.

0: Ga je een beetje voorzichtig doen, Tinia, onderweg naar Turkije?
1: Ja, ik ga voorzichtig doen.
0: Oké, heel huids terugkomen, want dan kunnen we het weer gezellig maken hier. Niet dat het de komende dagen niet gezellig is, want Wouter komt hier lekker zitten. Dus jouw stoel wordt warm gehouden.
1: Ja.
0: En niet alleen morgen, maar ook vanaf zondag tijdens de top 1000 die we gaan uitzenden. Zondag om 12 uur in de middag begint de lijst. En die hoor je de hele week volgende week hier op NPO Sterren.nl. Veilige vlucht, hou me een beetje op de hoogte.
1: Ja, ik ga ook zeker luisteren hoor. Dus ik heb heel de dag aan de top 1000
0: volgende
1: week.
0: Ja, ik ook. Zeker, wat een toplijst.
1: Hey, veel plezier.
0: Bedankt.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 1,5 miljard euro. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het verkeer bij NPO Sterren NL met vertraging op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 21 minuten vertraging. En 22 minuten op de A2 Den Bosch Utrecht tussen knooppunt Hinthamm en Waardenburg. Laatste voor nu de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Vertraging daarvan 26 minuten.
0: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Danny Blom.
2: Goedemorgen, 10 uur geweest. Je bent bij NPO Sterren NL. Emily op volle toeren zonder Emily. Met Danny en met Nick en Simon zometeen. Julia ga je horen. Ook Jeffrey Hezen naar Fleming. Dit is Automatisch.
3: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek.

heeft er gewoon officieel ook een wereldrecord mee te pakken. Ze staan in het Guinness Book of World Records. 176 versies hebben ze uitgebracht van dit liedje. Binnen, let op, 24 uur. Ik kan dan eens binnen een jaar een fatsoenlijk liedje uitbrengen. Dat is toch wel weer een talent wat Nick en Simon dan toch hebben gehad vroeger. Hele goeiemorgen, het is Emily op volle toeren. Emily, die is er een weekje niet. Dames en heren, de hele week Danny Blom. Hele goeiemorgen. Zometeen heb ik hier voor je de Nederlandse zanger die zijn overleden vader ooit heeft gesproken. En, let op, geknuffeld. Tijdens een hypnose-sessie. Ik wist helemaal niet dat het kon. Maar zometeen hoor je er alles over bij Sterrenl naar Jeffrey Hezen.

0: basis en een beetje verliefd geworden je. En gisteren weer, een nieuwe aflevering van de reality show van André Hazes. Nou ja, niet van deze André Hazes. Het zou een beetje lastig worden, denk ik, om daar nou een reality show van uit te zenden. Natuurlijk van zijn zoon André Hazes. En daarin doet hij nogal een opvallend boekje open over zijn vader. Hij zou namelijk André Hazes senior een keer gezien en gesproken hebben tijdens een nogal bijzondere hypnosesessie.
1: Hij legt me op bed, hij doet me zo onderbehandeling. Ik heb wel toen echt mijn vader gezien.
2: Echt?
1: Onderbehandeling, ja. Ik heb geknuffeld met mijn vader, allebei huilen. Ik voelde hem echt, hè. Dus fysiek, hè, voelde ik hem.
2: Ja.
1: Nou, het was bijzonder, dankjewel. Het heeft 3 uur geduurd.
0: Ah, dat is toch mooi. Alleen één ding. De hypnosesessie die was bedoeld om André Hazes junior, zeg maar, van de drank af te krijgen. Weet ik niet of dat nou de beste is om dan, hè, bij die vader dat dan uit te gaan zoeken. Maar goed, het is uiteindelijk toen niet gelukt. Hij is met de hypnotiseur de stad ingegaan om borrel te doen. Uiteindelijk is hij gelukkig allemaal van de drank af. Sterk.

Johannes bij NPO Sterrenl, wel of niet? Afgelopen jaar stond er dit liedje trouwens op plekje 1000 in de Nederlandstalige top 1000 van Sterrenl. Staat hij dit jaar wel of niet in? Nou, dat ga je horen vanaf aanstaande zondag 11 oktober. Dan gaan we los met de Nederlandstalige top 1000. Lil Kleine samen belt er zometeen naar Rutger van Barneveld.

0: Mart Hoogkamer, kroegen in de hemel bij NPO Sterrenl. Heb je een nieuwe tatoeage in Hoogkamer al gezien? Heeft een gigantische tatoeage op zijn been laten zitten. Nou, Sterrenl-collega Emily Sleven die vroeg ernaar tijdens I Am Live.
1: Roep dan die uittrek hier, Em. Ze spoort echt niet, hoor, af en toe. Dan moet je meelopen naar achter.
2: Ik wil hem echt zien.
1: Ja, nee, loop zo even mee, ja.
2: Oké, loop even mee. Ah, macht, zo mooi. Hoe lang heb je daarvoor gezeten?
1: 8 uur lang.
0: Ah, hij heeft een gigantische tattoo laten zetten. Wil je die zien? Check even de socials van Sterrenl. En mocht je een beetje willen weten wat het is een prachtige tekening van zijn dochter. En het goede nieuws is, hij heeft nog wat ruimte overgelaten voor het geval dat. Dat heeft hij slim bekeken. NPO Sterrenl, met zometeen Kenny B. Ook Sven Versteeg ga je horen naar Linda, Roos en Jessica. En alles of niets.

gaat gelukkig weer de goede kant op met ons Henkie. Hè? Jorde Henk Wijngaard bij NPO Sterrenel en Nachtrijders. Oh. Goedemorgen, het is Emily op volle toeren. Zonder Emily die een weekje er niet is.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan het verkeer bij Sterrenel. Vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmaden en Leidschendam. 3 minuten, er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook die staat dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. 20 minuten, ook een ongeluk daar. Ook 2 rijstroken dicht.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren-NL. Danny Blom.
3: Nou, dat vind ik een fantastisch goed advies. Zondag gaan we los, 11 oktober vanaf 12 uur. De Nederlandstalige Top 1000. Zo meteen voor je André Hazes en Robert van Hemert ook helemaal Hollands ga je horen. Maar eerst Tino Martin en Billy Dans. De nummer.

0: Roy Hazes, Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. En daarvoor nog Billy Dans, Ik Hoor Niks Geks. Billy Dans was niet alleen trouwens. Billy Dans, die zong Ik Hoor Niks Geks samen met niemand meer dan Tino Martin. En herken je dat, dat je dan bij een concert staat, dat je denkt, ik doe even mijn ogen dicht, kan ik er meer van genieten? Kan ik het beter horen? En dan ben je minder afgeleid door de omgeving? Nou, er is een onderzoek geweest, dat is helemaal niet waar. Je kunt namelijk juist beter horen wanneer je je ogen open hebt. Dan kun je namelijk ook nog bij de dingen die je ziet, de geluiden opmerken. Dat schijnt helemaal een ding te zijn. Goedemorgen, misschien hoor je vanmorgen ook wel wat gek, zal ik gaan kloppen, want ik klink niet helemaal als Emily. Emily, die is een weekje vrij. Ik zit er de hele week. Daddy Blom, hele goede morgen met de 3J's zometeen. Je zit in mijn hoofd. Nou, helemaal Hollands.
1: Op

gepresenteerd de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. De

En je hoeft niet naar huis vannacht bij NPO Ster NL. Waar je zometeen de zanger hoort die deze zomer moest optreden op een drijvend vlot. Alleen er werd zo'n groot feestje dat hij het vlotbaan heeft laten zinken. Wie dat is, je hoort het zometeen bij NPO Ster NL. Eerst John West. Dit is Dans de Wien.

0: Fonds Veurink, feestje bij MPO SterrenNL. Vraag aan een fonds als: wat is het bizarste feestje wat je ooit hebt meegemaakt? Nou, dat was afgelopen jaar tijdens Bevrijdingsdag. Fonsie moest optreden op een drijvend vlot op het water. Alleen, er kwam zoveel man op af dat het nog maar net goed ging, toch, Fons?
1: Het hadden ze een podium geregeld waar, denk ik, 250 man voor kon staan. Of zo, een soort drijvend vlot achter. En toen stond er 900.000 man voor de tent. Het was dus een vlot, dus dat ging zinken. Dus dat was... Dus iedereen moest, maar het was nog voordat ik moest beginnen. Maar toen liep het dus al helemaal vol. De organisatie die dacht van, wat is dit, wat moeten we hiermee, weet je wel. Dus die raakte een beetje in paniek. En toen iedereen er vanaf en uiteindelijk zijn ze boksen naar buiten gezet. Toen is iedereen gewoon op de kant gaan staan. Die filmpjes ook, is echt legendarisch.
0: Oh, alles kan gelukkig goed. Dit is Marco Schuitmaker.

Herman Brood en Henny Vrienden bij NPO Sterrenl. Als je wint. Daarvoor nog Donnie en Justin de Wild, de nieuwste, de paradeplaat van deze week. En Party Tent. Binnenkort komen de mannen langs in Emilia Volle Tour om alles te vertellen over die nieuwe plaat. Ik denk trouwens dat Justin wel in zijn nieuwe auto komt. Ik weet niet of je dat hebt gezien op zijn Instagram, maar hij heeft een hele vette nieuwe wagen. Kun je checken op de Instagram van Justin de Wild. Goedemorgen, Guido van der Graaf. Waarom nou niet, heb ik zo meteen voor je. Ook een bluff en geike aanhaat en zoutelanden. Maar eerst, oh gezellig, Sineke bij NPO Sterrenl. Dit is Weg uit die Sleur.

denk dat veel mensen in Den Haag heel blij worden nu. Vooral ADO-supporters en zo. Voor mij wordt dit nog steeds een soort opkomsttune, toch? Bij ADO Den Haag. Harry Klorkenstein bij NPO Sterren NL en OO Den Haag. Ik heb zo meteen Samuel Welten en Russo voor je met Boom. Daar Pascal Redeker.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan het verkeer bij Sterrenl. 1 vertraging op dit moment op de A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Vertraging van 5 minuten daar.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Danny Blom.
3: Ja, met Django Wagner zometeen. Bachata Bailando. Maar eerst, ja, literair kunstenaar kunnen we hem tegenwoordig wel noemen. Hij heeft afgelopen week zijn eigen boek uitgebracht. Frans Duitsen komt er voor mij dan ook een dag.
4: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

Je hebt al bijna weer het gevoel dat het een beetje zomer is, hè? Django Wagner bij Sterren NL. Bachata bij Lando. Goedemiddag, je bent bij NPO Sterren NL. Ik ben Danny Blom, de hele week op de plek van Emily, die even een weekje op pad is. En dat is ook altijd lekker natuurlijk. Hey, het is de lunch van Sterren NL. Inmiddels is het 12 uur geweest. Ik kan me goed voorstellen dat je lekker aan het eten bent vanmiddag. En toen dacht ik, ja, wat is nou lekker? Wat is nou even een lekkere plaat om te draaien terwijl jij lekker aan het lunchen bent? Kom maar door via de app van NPO luisteren. Wat zou je zometeen willen horen? Laat het weten. En het allerleukste is natuurlijk dat je het even inspreekt. Want dan kunnen we je zometeen ook even laten horen op de radio. Laatste kans. Wat wil je horen? Laat het horen via de app van NPO luisteren.

0: Sterren NL. Dit is de lunch van Sterren NL. Hele goede middag. Ik ben Danny Blom. Liedjes aanvragen, dat kan hè, voor het komende uur. Niet dat we een uur lang alleen maar verzoekplaatjes gaan draaien, maar we moeten toch even wat tussendoor kunnen fietsen, denk ik. Doe je heel makkelijk via de NPO luisterapp wel even Sterren NL selecteren. Anders komt hij daar bij Radio 2 aan of zo. Denken ze daar ook, wat is dit nou weer? Even kijken, Django Wachten wordt aangevraagd door Kik. Heerlijk zou dat klinken bij mijn broodje ei met ui. Ja, ik heb net Django Wachten gedraaid, Kik. Dus dat wordt een beetje lastig. Audio-appje komt er binnen van Henkie.
1: Een hele goede middag. Hier Henk de Metselaar uit Leiden. Samen met Romano de Meestervoeger. Wij zouden graag John Zoet willen horen met Malibu.
0: Oh, Henkie heeft er in ieder geval zin in vandaag. Dat komt ook helemaal goed. Appje van Cam. Goedemiddag alweer. Altijd lekker om Sterren NL te luisteren tijdens het bestelling inpakken van mijn bedrijfje. Ik zou graag wel een avond voor in de boeken willen horen van Fons Furing. Oh ja, die is ook altijd gezellig. Nou, even kijken of die daar nog even door kunnen fietsen. En ook Siebert is er zoals altijd weer bij. Even kijken.
2: Ja, met Siebert van Twillers vanuit Beekbergen.
0: Precies.
2: Ik wil even een plaatje aanvragen voor Daniel de Boom vanuit Eerbeek. En voor Adeldrecht te zien of heen. Aangeboden Siebert vanuit Beekbergen. En noem maar de Engelbewaarder.
0: En dan ga ik er

0: En ik hou van het leven. Bij NPO Sterren NL, donderdagmiddag bij 12:30. Het is de Sterren NL lunch. En jij, heb je het gehoord? Gistermiddag in de Jan Paparazzi Show. Gerard Joling te gast. Nou, dat is natuurlijk lachen, gieren, brullen met Geer. Gerard die vertelde aan Jan Paparazzi dat hij momenteel wat moeite heeft met zijn gewicht. En vooral dat hij dan niet te zwaar wordt, zeg maar.
1: Ik moet altijd lijnen. Ik word er gek van.
2: Hoezo moet jij lijnen?
1: Als ik 2-3 avonden... Nou ja, omdat ik ook wel weer een beetje ga lopen en wat sport en wat dingetjes doe. Altijd toch wel weer om denken.
2: Het ligt alleen dat het eigenlijk te zwaar wordt.
1: En dan hangt er weer zo'n vetrand over die riem heen. Ja.
2: Bah. En dat vind je niet prettig?
1: Nou ja, jij weet hoe dat voelt. Je hebt het jaren gehad. Nou, je moet zo hard te lachen, want aan die kant mag je ook wel eens wat doen.

en oerend hart. Zondag 11 oktober is er dan. Gaan we van start met de Nederlandstalige Top 1000. En iedere dag schuift er bij Emily ook een Nederlandstalige artiest aan. Dat wordt gezellig. André Hazes komt onder andere langs. En komende woensdag schuift Sander Kwartzik gezellig aan. Samen met zijn zoontje. Je hoort er nu bij Sterrenel en kiezen of delen.

0: Via de app van NPO Luister, Jan Smits, RNL-collega Jan Smit, die hier op zaterdagmiddag altijd hoort, hè, met het muziekfeest op de radio en mijn gitaar. Dit is Bram Bongers.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken, ook voor de Duitse grens.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Lucas van Leeuwen.

0: Kreuners uit België, het origineel. En de versie van Guus Meeuwis hoorde je nu aan het begin van de Kort en Klein Show. Dit was Ik Wil Je met daarvoor In Spanje van Mart Hoogkamer.
1: De Kort en Klein Show.
0: En of Kort en Klein ook daadwerkelijk in Spanje zit, ik heb het eigenlijk niet goed genoeg in de gaten gehouden, moet ik eerlijk zeggen. Maar zo regelmatig komt er wel eens een fotootje of een videootje voorbij van een jaloersmakende vakantiebestemming. Cornelis nog even de batterij aan het opladen. En dat mag ook, want komende zondag moet hij Arthur de présence geven. Want dan gaan we van start met de Nederlandstalige top 1000. Dus hoor je dan Marcel, Emily, Corné en Jan met de 1000 mooiste, leukste en beste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Tot 4 uur is dit de Kort en Klein Show voor donderdag 8 oktober. Lucas van Leeuwen hier met zometeen Jannes. Ik wil altijd bij jou zijn. Chris Bauer ga ik voor je draaien met Hoe heet dat liedje? En nu eerst een beetje magie op de radio met de nieuwste van Sven Versteeg. Leuk liedje.

luister al via de NPO Luister-app. Hij zegt, Lucas, goedemiddag. Leuk om jou weer te horen op Sterren NL Radio. Zou je alsjeblieft voor mij Jannes willen draaien met Ik wil altijd bij jou zijn? Nou, Rudy, bij deze speciaal voor jou gedaan. En mocht je nou zelf ook een liedje willen horen, een nummer waarvan je denkt, ja, daar heb ik

het einde van het jaar. En misschien doe jij dat ook ieder jaar. Dan vraag je aan Spotify of ze even op een rijtje willen zetten welke liedjes je afgelopen jaar het meest hebt gestreamd en beluisterd. Ik vrees met grote vrezen, maar dat bedoel ik positief, dat deze van Robert van Hemert en Donnie bij mij echt de 4 bovenaan staat. Want Mo werd dat nou, toen het liedje werd uitgebracht, was mijn zoontje van 3 er helemaal gek van. En die besloot hem ook echt iedere keer keihard mee te zingen. Maar ja, dan was het ook iedere keer als we in de auto zaten. Zou je alsjeblieft Ploppen de Plop champagne lop op willen zetten? Nou, ik ga het je laten weten, zodra de Spotify Rap van 2026 uit is, of Mo werd dat nou ook daadwerkelijk op nummer 1 stond. Stond hij wel in de SterrenNL top 25 een tijdje. En daarom nog steeds veelvuldig te horen, ook hier op SterrenNL Radio. En over die top 25 gesproken, de huidige nummer 1, die bivakkeert er ook al een aantal weken. Blijft dat zo? Dat hoor je vrijdag. De nummer 1 van dit moment.

0: Animal House, joh, de wondervrouw en daarvoor Danny de Munk. En wat een plezier.
1: Een hit uit de Nederlandstalige Top 1000.
0: Ja, het eerste moment vandaag in de Kort en Klein Show dat we even terugblikken voor de laatste keer alweer op de lijst van 2025.

0: van 2026 komt er zondag aan. En ik denk dat dit liedje van Jeffrey Heza ook zeker in de lijst terecht gaat komen. Dat baseer ik dan puur op de editie van afgelopen jaar. Want toen stond Mag ik de zon laten schijnen op 214.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
2: Ik ben verliefd

Er zijn weer flink wat Nederlandstalige talenten aan de weg aan het timmeren. Deze man ook, Reinier Peters, Nooit meer weg. Eerder hoorde je al Bas Brummelhaus met De Wondervrouw. En Maurice Vermond komt ook regelmatig voorbij op SterrenNL Radio. Zo zie je maar weer, ook de nieuwe muziek houden we nauwlettend in de gaten. Want naast de hits van dit moment en de klassiekers van vroeger willen we ook nieuw talent natuurlijk graag een podium geven op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dit is NPO SterrenNL Radio, de kort en klein show met onderweg helemaal Hollands als de zon schijnt. Die hoor je na de Jazzpolitie.

Kijk, de afgelopen week hebben we toch een prima nazomerweekje gehad. De herfst gaat nu toch wel echt zijn intrede doen. Maar de muziek van Helemaal Hollands blijven we natuurlijk gewoon volop draaien op SterrenNL Radio. Als de zon schijnt, daarvoor nog de Jazzpolitie, de band van Peter Groot-Kormelink. Je hoorde liefdesliedjes. Dit uur laat ik je achter met onder andere Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace, Dans voor mij. En nu eerst nog de 3 A's, Je vecht nooit alleen.

Jan rijdt met je mee. Jan Paparazzi hoor je iedere maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. Met het klimaatneutrale lifestyle magazine De Jan Paparazzi Show. Je hoort de beste muziek van Nederland, de Nederpop klassieker van de dag en een vergeten plaat in 6:30, 6:30. De Jan Paparazzi Show. Iedere maandag tot en met donderdag van 4 tot 7 op

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie en God. Dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. En de N302 Lelystad richting Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Een kwartier vertraging.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Lucas van Leeuwen.
4: Mocht je het nou nog niet hebben gemerkt.

maak een top 3 met liedjes van Tino Martin. Dan staat deze er zeker in. Hoeveel tranen moet ik huilen? Dan zou ik ook Dat ik je zo zou missen erin zetten. De live versie die zong in de Heineken Musical in Amsterdam. Inmiddels omgetoverd tot de AFAS Live. En Mijn Liefste mag je ook zeker niet onderschatten. De muziek van Tino Martin hoor je natuurlijk hier op SterrenNL Radio. En daarvoor nog een cover, zo zeg je dat. Origineels van Simon & Garfunkel en de nieuwe versie van Vincent, Cecilia. En nu, zoals beloofd.

0: Wesley Ponsen, daarvoor Emma Heesters en haar meest recente single, die heet Hartenbreker.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En ook in dit uur blikken we nog één keer terug op de lijst van 2025. Want de editie van dit jaar komt eraan. Komende zondag starten we hem hier op Sterren NL Radio. De stembussen zijn gesloten, de stemmen zijn geteld, de volgorde is inmiddels bepaald. Ik heb hem nog niet gezien, maar het lijkt me gek dat het liedje dat ik nu voor je ga draaien de lijst niet zou halen dit jaar. Ik heb het over de band Canyon. Ze stonden afgelopen jaar met twee liedjes genoteerd in de Nederlandstalige top 1000. Als ik maar bij jou ben, eindigde op 663. En over het mooiste vissersdorp van Nederland maakten ze dit liedje, Mooi Volendam, op 362.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou, ook een van de allergrootste hits van het afgelopen jaar. Donnie en Senna hoorde je. Waar blijf je nou? En daarvoor nog Jeffrey Leunenberg. De opvolger van Italiani heet Ik slaap wel op de bank.

Samantha Steenwijk, haar nieuwe single heet Eén blik is genoeg. En daar hoorde je Frans Duits. Hij presenteerde afgelopen week zijn eigen boek. Vallen en opstaan heet het. Waarin hij alles vertelt over zijn leven en zijn carrière tot nu toe. Een openhartige biografie. En ik draai hem in de korte kleinshow met De allerlaatste is van mij. En dit is Mark.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. In Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en knooppunt Eckerswijer. Door een ongeluk is er 1 rijstrook dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast voor de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Lucas van Leeuwen.
4: Welke

ringen en ik draaide de George Baker selection voor je met Paloma Blanca. Nog iets meer dan een half uur, dan gaat hij los. De laatste Jan Paparazzi Show van deze week. Want ja, de donderdagmiddag houdt in dat we alweer langzaam richting het weekend uit kunnen gaan kijken. Want morgen hoor je onder andere de Sterren NL Top 25 en ook Perry's Weekend Party om lekker in de weekendstemming te komen. Tot die tijd een korte kleinshow op je radio zonder Corné, maar wel met Lucas hier. En ik heb zometeen ook nog een dubbele dosis voor je klaarstaan, waar jij mag beslissen van wie die is. Welke artiest wil je graag twee keer achter elkaar op de radio voorbij horen komen? Meld je even in de NPO Luisterapp. Zet er even een leuke motivatie bij. Motivatie. Goed zo, Lucas. Waarin je even laat weten waarom je die artiest specifiek wil horen, ga ik zometeen mijn best doen om hem voor je te draaien. Eerst Jan Smit.

0: Iedere dag in de Kort en Klein Show rond dit tijdstip een dubbele dosis. Kortom, twee liedjes uit de muzikale koker van één en dezelfde artiest. Vandaag gekozen voor Amar, je hoort de Sportschool en daarvoor Te Makkelijk Verliefd. Muziek onderweg van Milan Kerstijn. Eén Nacht Met Jou komt eraan. Eerst is dit Joey Nicolai op je radio met Tante uit Texas.
1: Onze tante uit de Jordaan, wordt de Westen niet misslaan. Heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffers ingepakt, ze verliet de grote stad.

kort geleden nog te zien als een echte drag queen. Deed mee aan het nieuwste seizoen van Make Up Your Mind. John de Bever heb ik het over. Binnenkort natuurlijk ook de bioscoopfilm samen met de Bevers, waarin ook onze collega Emily Sleven nog een rolletje gaat spelen. Je hoorde John nu op de radio met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Jan Papa.

van die plaat van mijn hoofdkamer. Ik weet niet wat het is. Daarvoor nieuwe muziek op Sterren NL. Mickey van Wijk, Henxiety. Het nieuwe Nederlandse woord, uitgevonden hier door Mickey van Wijk, Henxiety. Dus je hebt Henk van voren en Xiety van achteren. En ook nog Laat je gaan van Willem Bart, de ondeugende Donder uit Doetinchem. Wat is dat een prachtige plaat. En zoals hij het allemaal zingt, zo zwoel, zo... En toch wel licht erotisch eigenlijk op donderdagmiddag. Ik hoop niet dat er kinderen luisteren naar

Ja, dat was een scheldwoord destijds, hè? Eind jaren 70. Oude zak tabak, ga eens opzij. Dat hoor je niet meer zoveel tegenwoordig. Tegenwoordig worden helaas wat andere woorden gebruikt. En wat ook niet meer op deze tijd is, is geen stuiver in je zak, hoor je het? Geen stuiver in je zak was de tijd van het contante geld. Ook alweer een hele tijd geleden. Helaas, helaas. De tijd van de gulden. Ach, ach, mensen. Willem van Willem Duin uit 1979. En deze plaat, deze wens van mij, zo tegen 4:30. Dit is fantastisch. Hoor eventjes dat spetterende gitaarwerk van Marcel de Groot. De zoon van, hoor je dat erbij te zeggen. Hij maakte in de jaren 90 een hele goede plaat, deze klassieker. En met

Op jouw leeftijd, je hebt je borstje toch wel gehad door de jaren heen met die mannen. Hé, zo is het toch? Maar nee hoor, toch weer een man, toch weer een man. En waarom vraag je hier dan af? Op je leeftijd? Connie Konings was dat van jaren wat geleden en ik wil een man daarvoor.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleende eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade knoop het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Beuningen en Malden 9 kilometer file.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Jan Paparazzi.
4: 5 uur geweest op donderdagmiddag.

De klassieker, ik ben mezelf niet, op al die jaren nooit geweest. Mooie platen. Ja. En daarvoor zomer, zee, zon en strand en Rutger van Barneveld en Senna was dronken. Ja, goedkoop dronken hoor, want ze heeft geen...

0: En daarvoor hartebreker van Emma, bekend van de kamerplanten, Emma Heesters.
1: Ik probeerde het zonder jou.
0: Dit is Wesley Klein.
1: En ik voelde me vrij.
0: Nooit meer zonder jou.
1: Maar het vuur van jouw hart.

0: zonder jou. Wat een goede plaat is dat, hè? En ik ga naar de dagelijkse plaat van Benny Nijman. Kort voor zes, Benny Nijman tijd bij Sterrenl Radio. En Henk Dommelmans in Breda kwam met deze suggestie vandaag. Een hele mooie plaat van Benny Nijman. Tekst werd geschreven destijds door Pierre Kartner, vader Abraham. Dit is genoeg gepraat, genoeg gezwegen.
1: Genoeg gepraat, genoeg gezwegen.
0: De dagelijkse plaat van Benny Nijman.
1: Genoeg gelachen en gehuild. Genoeg gewonnen en verloren.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie.

0: informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke avondspits. Het neemt wel af, de drukte, maar er staan nog steeds lange files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg 23 kilometer. Vertraging is meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Knoopend Ketelplein staat ook 24 kilometer file. Half uur vertraging op de A7 Groningen richting de afsluitdijk tussen Tjallebert en Jouren 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Bos en Lommer. Vertraging is zo'n 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen, een kwartier door een ongeluk bij knooppunt Tiglia. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, een half uur vertraging tussen knooppunt Ewijk en Kuik, 15 kilometer file.
2: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Jan Paparazzi.
3: En die zegt zo net na 6 uur een hele

ergernis die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

0: ziens, jullie waren geweldig. De nieuwe single van René Schuurmans was dat perfecto. En of die plaat dat gaat halen, ik weet het niet. Ik denk het niet op de een of andere manier, want hij zet niet echt door. Maar goed, toch aardig geprobeerd van René Schuurmans, de man die al jarenlang een vaste waarde is in het Nederlandstalige circuit. En daarvoor een beukertje, een van de eerste paradeplaten in 2026, in januari, was in handen van Yves Berends. Daar was hij weer met Droom jij over mij vannacht. Mooie plaat is dat. En dat maar, dan maar hopen dat er over mij gedroomd wordt. Dat zou mooi zijn natuurlijk, hè. Dat gezegd hebben de twee plaatjes na 6:30 vandaag. Ik heb een plaatje meegenomen uit mijn eigen collectie. Een plaatje van meer dan 50 jaar geleden uit 1975 van zanger Arne Jansen. En ja, die kennen we natuurlijk allemaal wel bij Sterren en Heel Radio. Die draaien we iedere dag wel met hits van hem uit de jaren 70 en 80. Maar merkwaardigerwijs niet met dit plaatje. Heel gek eigenlijk, Arne Jansen. Hij is natuurlijk bekend van Meisjes met Rode Haren. 7 brieven heb ik jou geschreven, zonder jou. En tientallen andere tophits. Hele leuke plaat allemaal van een geweldige zanger. Die helaas tragisch een einde aan zijn leven maakte zelf in december 2007. Maar hij maakte ook deze plaat in 1975. En merkwaardigerwijs werd dit nooit een hit. De Zomer Voorbij van Arne Jansen. Die hoor je echt nergens meer. Hij komt uit mijn eigen collectie. In zo'n mooie Brabants bonte hoesje is dat uitgevoerd destijds. In 1975. En ik dacht bij mezelf op een dag als vandaag, op deze donderdag, terwijl de temperaturen voor het eerst eigenlijk aanmerkelijk frisser zijn en lager zijn dan de afgelopen weken, toen we verwend waren met dat mooie weer, dan dacht, is dit een mooi plaatje om uit de boxen te laten komen vandaag in de dagelijkse radiorubriek 6:30. Arne Jansen en De Zomer Voorbij. En de zomer is inderdaad voorbij, want vanaf nu gaat het wat lager met de temperaturen worden allemaal. De wind trekt aan, er komt dus een buitje overheen, ook het weekend. En vergeet het niet, hè, het weekend, zondag begint om 12 uur hier de nieuwe editie van de Nederlandstalige Top 1000 op Sterren NL Radio. Nou, daar zal deze plaat niet in staan, denk ik, van Arne Jansen. Hij is daar gewoon te onbekend voor. Maar het is wel een hele mooie plaat. En ik dacht vandaag op deze dampere donderdagavond een hele toepasselijke plaat. De Zomer Voorbij. Uit de schatkamer eigenlijk van Sterren NL Radio. En uit mijn eigen collectie vanwege de historische waarde. Arne Jansen en Leslie Gael. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30, 8:30.

staat niet meer in de top 25 volgens mij. Die is eruit. Maar dat gaan we morgenmiddag allemaal meemaken tussen 2 en 4. Deze plaat van Django, daarvoor Alles wat ik zoek van John West, de Haagse hitmachine. En Lange Frans, best wel weer gezellig. En ook nog Anne Jansen en Leslie Gaal en de zomer.

zo is het. Willem Bart was dat. Aan het eind van de show van Janneman op deze dampere donderdag. Lieve luisteraars, het is bijna 7 uur. Dus we gaan langzamerhand afschalen. We gaan de boel inpakken hier. We gaan digitaal uitchecken. Dan wel de spreekwoordelijke vertrekvlag hijsen. Want de auto staat in de rijrichting. En het is mooi geweest. Er is

dansen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
4: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek.

0: luistert.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that, and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
3: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
2: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
3: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
2: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India.

0: Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
2: De nummer 1.
1: Talige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de grote

0: Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om twee Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 3 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
2: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Beetje verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. De meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etje en Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. De nummer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.